Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Echt baanbrekend.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Op het moment dat er echt een ontmoeting is, een connectie is, een verbinding is. Ja, daar kan ik dan geen genoeg van krijgen.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Nee, het moet door, want je wil weten hoe dat verder gaat.
1: Deze week is mijn gast opera-regisseur Kenza Kucukali.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
6: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
7: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
11: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
10: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
11: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.

0: NPO Klassiek. Dat voel je. 7:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt en de politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot, die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. En morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De klassieke top 400. Vanaf maandag natuurlijk hier op NPO Klassiek.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
4: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
5: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Avekamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
8: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: NPO Klassiek.
1: KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
10: Gisteren werden de resultaten van het onderzoek naar de Oranjes en de slavernij gepresenteerd. Ik bleef even haken bij het dankwoord van de koning. Zijn voorouders stonden er gekleurd op. Hij ging door het stof en zei dat hij zich blijft inzetten voor verbinding, verzoening en heling. Hé? Heling? Oh, die heling. Nee, dan is het goed.

0: De helende werking van muziek. De zwarte Mozart, revolutionair en strijder Joseph Boulogne de Saint-Georges. Je hoorde een aria door Theo Tiemblanqua de Zwarte op de viool bij het Orchestre de l'Opéra Royal. Goedemorgen, het is zaterdag 3 oktober. Ja, dat rapport over de Oranjes kom je op veel voorpagina's ook tegen. Geen Oranje maakte zich druk om de mensen in de koloniën, zo kopt Trouw bijvoorbeeld. NRC sprak 4 Russische deserteurs die weigeren voor Poetin te vechten. En de Volkskrant gaat in op het fenomeen vriendschap anno 2026. En op het AD mag André van Duin terugkijken op 75 jaar tv aan de hand van zijn eigen programma's. Ook leuk. En Dierendag werpt zijn schaduw vooruit op de voorpagina's. Trouw schrijft over knuffelkat Figaro. En het AD bezoekt de dierenkapper. Goed, hoe is de rolverdeling hier? Gijs doet de knoppen. Tristan heeft straks meer uit de kant. En dan met name de magazines. Ben je ook leuke dingen tegengekomen?
1: Zeker. Nou ja, als we het hebben over Dierendag. We gaan naar boer Bert. Die heeft in Friesland een koeienrusthuis voor 45 koeien. We hadden het over de knuffelkat. Dit zijn knuffelkoeien.
0: Oké. Hartstikke leuk. Ja, Karel is hier voor een tweedans soundtrack. Waarover later meer. Waar wil je mee openen?
2: Ja, met spijtig nieuws van onze zuidenburen. Het Paleis voor de Schone Kunsten. Beaux-Arts in Brussel.
0: Ja.
2: Prachtig, heel veel mooie tentoonstellingen, fantastische muziekprogrammering. Die worden flink gekort. De Vlaamse federale overheid vindt dat Beaux-Arts een landelijk instituut is. Dus die trekt vanaf 2027, volgend jaar al, bijna 1 miljoen subsidie in. Dus de programmering staat onder druk. En dat is jammer, want ik zat even te kijken naar die programmering. Vanavond bijvoorbeeld stond er iets op het programma. Ik kende het niet, maar het is echt prachtig. Souad Massi, een Franco-Algerian singer. Dus ja, de enige wat we kunnen doen is massaal naar concerten en hopen dat ze het ergens anders nog kunnen financieren.
0: Ja, ik hoop het ook. Jee, een vervelend bericht.
2: Ja. Ja, het is ook overal dezelfde. De kunsten staan overal onder druk.
0: Ja. Nou, fijn Karel, gezellig. Wij gaan er een mooie show van maken. Welkom bij de ochtend.

0: الواحد منا في قلبه حكاية، كل واحد منا في قلبه حكاية، حكاية راويكي ما.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ja, bazaar in Brussel, kunstencentrum waar van alles te doen is. Tentoonstellingen, film en theater en muziek. Klassieke concerten, jazz en andere muziekvoorstellingen in grote, beroemde zalen. Staat dus onder druk. Vanavond is daar Souad Massi, de Algerijnse zangeres, songwriter en gitarist te bewonderen. Je hoort haar hier. En ze is ook binnenkort op 18 oktober in Tivoli Vredenburg in Utrecht.

0: Arcadia Quartet was dat, met de aria voor strijkkwartet, opus 9 van Mieczysław Weinberg. Het is, ja, orgeltjes tijd, 17 over 7. Wat zeg ik dan, Eva?
1: De soundtrack van je weekend.
0: Precies, zo is het, de soundtrack van je weekend. Hoe ziet je weekend eruit, muzikaal gezien? Wat kunnen wij voor thema hangen aan dit weekend? En doen we natuurlijk vervolgens een beroep op jou als luisteraar om met het thema aan de haal te gaan via de NPO Luister-app, muzikaal gezien dus. Nou, wij doen de voorzet. Karel.
2: Ja, Hans. Ben jij een vaste kringloopwinkelbezoeker?
0: Nou, ik was het wel. Ik ben het zo af en toe nog wel. Maar ik ging veel om LP's te scoren daar.
2: Oh ja.
0: Maar inmiddels hebben de kringloopwinkeliers hebben zelf ook ontdekt dat daar goede handel in zit. Dus die prijzen die een tijd geleden behoorlijk laag waren, zijn inmiddels wel bijgeschroefd. Maar soms loop ik er wel eens binnen en dan zijn ze dat toch nog een beetje vergeten. En dan kun je toch nog een juweeltjes.
2: Ja. Nou ja, en vandaag is het Nationale Kringloopdag.
0: Ah.
2: Dus heel veel kringloopwinkels doen iets speciaals. Misschien een kopje koffie of een extra fijn geprijsd. En dat is ons weekend.
0: Ja.
2: Ik ga ook vrij vaak naar de kringloop, maar dan voor Donald Duckies.
0: Oh ja.
2: Voor mijn zoon.
0: Ja.
2: Dus ik heb honderden Donald Duckies op de kop getikt bij de kringloop. Maar ja, inderdaad, die plaat of die cd, of misschien heb je ooit wel eens iets anders gevonden waar je heel erg blij mee bent. En dat is de vraag aan de luisteraar.
0: Ja.
2: Wat is jouw koopje? Wat heb jij op de kop getikt en welke muziek hoort daarbij?
0: Ja, leuk. Dat is een heel mooi onderwerp. Maar ik heb er eentje. Mag ik er eentje voorstellen?
2: Zeker.
0: Want ik heb ooit een prachtige, nog hele gave LP Horowitz in Moskou op de kop.
2: Dat is een classic.
0: Ja, voor was het €2 of €3 of zo. Wat natuurlijk een koopje was. Want dat was puntgaaf. Mooi, hè? Na 61 jaar keert Vladimir Horowitz terug naar zijn geboorteland. Geeft daar een concert. De zaal is afgeladen vol. En je hoort ook aan, dat is mooi aan het begin van het album, hoor je gestommel. Staat er achterop. Dat waren de studenten van het conservatorium die op het balkon binnen probeerden te komen.
2: Oh ja, en, die nog een plekje probeerden.
0: De veiligheidsagenten die ze eigenlijk daar weg wilden houden. Maar toch maar op een gegeven moment dachten, nou ja, laat dan maar. Maar dat gestommel, dat hoor je ook door de muziek heen.
2: Ja.
0: 20 april 1986, legendarisch concert.
2: Legendarisch concert. Leuk dat je de plaat hebt meegenomen. We draaien hem even.

0: Van Scarlatti, live gespeeld door Vladimir Horowitz na zijn terugkeer in Moskou na 61 jaar, 20 april 1986. Mooi album. Jij hoort het, er zit geen spatje op, hè? Mooi was het.
1: Ja, het was prachtig.
0: Ja, heel gaaf exemplaar nog, ja, voor een paar euro. Ik heb ook nog Chaffee Chantant, weet ik, heb ik bij de Kringloop vandaan. Papalaten van Rogier van Otterlo. Miekes Theodorakis, gezongen door Lisbeth List. Dat zijn er wel, ja, dat staat dan gewoon in de bak. Fantastisch. Ja, nou hadden we het hier net over, tijdens de muziek. En toen zei Gijs, onze technicus, die had ook een heel mooi verhaal. Gijs, vertel eens.
2: Ja, ik ben een tijdje geleden met mijn beste vriend samen naar een kringloopwinkel gegaan. En daar hadden ze dus ook een platensectie. Uit nieuwsgierigheid, ik was net begonnen met een beetje platen verzamelen, ben ik gaan kijken naar wat ze hadden. Mm-hmm. Zag ik toevallig van mijn opa Louis van Dijk een heleboel platen zitten. Waaronder ook eentje waarbij hij allemaal covers van Beatles muziek speelde op een kerkorgel. En die heb ik thuis toen meteen opgezet, want daar was ik echt wel benieuwd naar. Ja. En daar had hij een heel erg mooie cover van Blackbird van de Beatles op een orgel gedaan. Okay. En nog steeds is dat een van mijn favoriete stukken van hem.
0: Oh, leuk. Je zal toch een opa hebben die Louis van Dijk is. Fantastisch.

0: Ik vind het prachtig. Louis van Dijk speelde op... ja, we weten niet welke oorlogsrol het was, hè, geloof ik. Kan je dat vinden, Karel? Nee?
1: Nee, even niet laten.
0: Blackbird van de Beatles. Mooi verhaal, Gijs. Dankjewel. Ja, jullie verhalen komen ook langzaam binnen. Nieuwe verhalen en gerecyclede verhalen. Prachtig. Gerard, onze hofleverancier van gitaarmuziek, schrijft... ik heb laatst voor 1 euro een cd gekocht in de Kringloop in Annapolona, met daarop Spaanse flamenco-muziek. Kun je iets laten horen van de Nederlandse flamenco-virtuoos Erik Fazon Morel? Dat kunnen wij zeker, tot aan het nieuws van 7:30.

0: Deeltje was dat uit Recuerdo van Erik Fason Morel, naar aanleiding van het verhaal van onze Gerard uit Annapolona. Dank daarvoor. Tijd voor het nieuws. In Australië is een auto ingereden op een menigte. Dat gebeurde in de stad Newcastle ten noorden van Sydney. Bij het ongeluk zijn 10 mensen gewond geraakt. Die zijn alle naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. De politie heeft geen aanwijzingen voor opzet en gaat uit van roekeloos rijgedrag. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds als een risico voor de veiligheid gezien omdat er extremistisch materiaal bij hem was aangetroffen. Dat zeggen bronnen tegen het Amerikaanse ABC News. De verdachte is een Omaans staatsburger. Hoe het kan dat hij toch mocht vliegen bij Fly Dubai is niet bekend. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Ijsbaan De Schecht meldt dat het defect niet gerepareerd kan worden, waardoor er nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. In Deventer stond de opening van de baan gepland op 10 oktober, maar dat gaat dus niet lukken. En vandaag rijden er helemaal geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. ProRail voert werkzaamheden uit op het station. Zo worden onder meer perrons en trappen verbreed en verlengd. En ook de Oosttunnel wordt verbreed. Dat is nodig vanwege het groeiende aantal reizigers, stelt de spoorbeheerder. Morgen en maandag rijden er vanwege de werkzaamheden minder treinen. De NS adviseert om de metro te pakken. En dan nog het weer. Ja, vanochtend komt landinwaarts mist voor. Die lost snel op, waarna de zon doorbreekt. De zuidwestenwind waait zwak tot matig. Het wordt zo'n 20 graden.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Nemanja Radulovic op de viool, Stefanie Fontana Rosa op de piano en double sens met de deeltje uit Scheherazade van Nikolai Rimsky-Korsakov. Het verhaal van Prins Kalender. Ja, waar zouden we toch zijn zonder jullie? Want we hadden het net over het orgel, naar aanleiding van het verhaal van Gijs, het orgel van waar Louis van Dijk op speelde. Waar was dat orgel? Dat wisten we niet. Nou, jullie weten dat wel hoor. Paul, Pierre en Willeke, alle drie, breng ons op het pad van het Flentrop-orgel in de hervormde kerk van Loenen aan de Vecht. Daar speelde Louis van Dijk dus dat prachtige Blackbird van de Beatles op. Er komen nog steeds veel suggesties binnen voor muziek die jullie hebben aangetroffen in de kringloopwinkel. Thijs bijvoorbeeld. Thijs schrijft: goedemorgen Hans. Ik heb voor het eerst Friedrich Gulda's cello-concert gehoord nadat ik op goed geluk enkele oude LP's kocht een hele tijd geleden in een kringloopwinkel in Roermond. Destijds voor mij een openbaring qua diversiteiten aan speelstijlen. Ja, inderdaad, Gulda. Altijd fijn.

0: Een deeltje, het vierde deel, menuet uit het Concert voor cello en het blaasorkest van Friedrich Gulda. Je hoorde Edgar Moreau bij, kijken welk gezelschap, dat weten we niet. Force majeure. In het kader van 75 jaar TV. Overigens, ja, dank Thijs voor deze mooie tip. In een ander deel van dit concert gaat Gulda helemaal los. Daar komen die jazz-invloeden ook veel meer in terug. Nog even een tip wellicht. Als je nog eens in de kringloopwinkel het album The Meeting met Friedrich Gulda en Chick Corea tegenkomt. Dat is echt zeer de moeite waard. Die gaven op 27 juni 1982 een concert. Toen ze elkaar tegenkwamen in München. Het grappige was dat Friedrich, die kende het werk van Chick Corea heel goed. Corea had nog nooit van Gulda gehoord. Maar het concert is echt een prachtig, prachtig concert. Nu is het bijna 19:15. Wij gaan eens kijken wat Tristan in de krant heeft gevonden. Jij begint, hè?
1: Ja, zeker. Van een kapotte fatbike naar een geweldsdelict. Soms kan een jongere snel in de problemen komen, weet Robbie Rox. Maar of het vroeger beter was? De rappende criminoloog trekt het land in met een voorstelling en betwijfelt het. Ik vind het belangrijk het daderperspectief te laten zien, vertelt hij in Tijdgeest van Trouw. Al 20 jaar doet hij onderzoek naar jeugdcriminaliteit, waar hij vooral de daders zelf opzoekt.
0: Ja, Rox vertelt in de voorstelling over de jonge daders, over zijn werk. Maar vraagt zich ook af of hij soms op zoek was naar de kick en daarom criminoloog werd. Er is volgens Rox altijd morele paniek over de jeugd. Maar als we kijken naar de geregistreerde jeugdcriminaliteit, dan gaat het beter dan aan het begin van deze eeuw, zegt hij in de krant. Dus er zijn redenen om positief te zijn. Soms ontstaat een beeld gewoon.
1: Vriendschap is de belangrijkste relatie in ons leven. Dat stelt socioloog Beate Vulker in Volkskrant Magazine. Volgens haar zijn vrienden cruciaal voor individueel welzijn en de democratie. Het is essentieel voor het functioneren van de maatschappij, zegt ze in de krant. De relatie kan tegelijk dichtbij zijn en de luiken naar de wereld openen.
0: Het is volgens Vulker onmogelijk een eenvoudige definitie op deze relatie te plakken. De variatie is juist een kenmerk van vriendschap. De basisschoolvriend, de sportschoolmaat, de huisgenoot. Vriendschap is volgens Vulker anders dan huwelijk of familie. Er zijn geen wetten, contracten of ambtenaren die zich met die relatie bemoeien. Vrienden bepalen helemaal zelf hoe ze hun relatie invullen.
1: Ineens is die overal, de AI-poster, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Te herkennen aan teksten die met een kwast lijken geschreven, verzadigde kleuren en een gebrek aan witruimte. In NRC staat een selectie van die posters. Kernwoorden worden omlijst met accentstreepjes, her en der staan er hartjes. De ontwerper lijkt bang te zijn voor witruimte. Op lege plekken worden ronde stickers geplakt of tekstblokjes met icoontjes.
0: Kleine ondernemers hebben massaal ontdekt dat AI-tools zoals ChatGPT en Gemini in een handomdraai posters voor ze kunnen maken. Zo ook Marco Müller van een horecazaak. Hij hoorde dat hij met ChatGPT makkelijk afbeeldingen kon maken. Vroeger zag hij dat reclamebureaus, zou hij voor dit werk reclamebureaus hebben ingehuurd. Nu kan ik het zelf doen, zegt hij, en je hebt sneller resultaat.
1: Ze schitteren in de schappen en in internationale keukens. Pepers, heel exotisch, maar veel van die smaakmakers groeien gewoon in het Westland, lezen we in de Telegraaf. De krant gaat op pepersafari. Veel smaakmakers groeien gewoon in een plaats met een oer-Hollandse naam, De Lier. Daar staan de kassen van Westland Peppers, die kassen zijn zo'n 86.000 vierkante meter groot.
0: Ja, en die herbergen zo'n 24 soorten voor het binnen- en buitenland. Het is zo groot dat sommige werknemers er de fiets nemen om hun gangpad van de dag te bereiken. Jaarlijks produceert het bedrijf vele tonnen aan hitte. De krant beschrijft de kassen als een broeierige tunnel met glas. Met daarin groene, gele, rode en bijna zwarte pepers.
1: Het overgrote deel van de 45 runderen in koeienrusthuis De Leemweg had een kiloknaller kunnen zijn. Dankzij boer Bert leven ze in vrijheid op zijn Friese boerderij. Soms met hun kalveren, tot ze op een natuurlijke wijze sterven. Bert is zoon van melkveeboeren en werd vegetariër op zijn 13e. In 1995 scheidden zijn ouders. Daar liepen toen nog 2 koeien rond en Bert besloot ervoor te gaan zorgen. En binnen een jaar had hij er 40.
0: Ja, tussen alle koeien voelt Bert zich nooit eenzaam, al spreekt hij soms dagenlang geen mens, zo zegt hij in AD Mezza. 45 runderen betekent ook wel eens afscheid nemen. Zo ook van koe Felius, die 24 jaar was. De kudde heeft ter afleiding een stuk weide met fris gras. Koeien merken alles en rouwen ook, zegt Bert. Het zijn sociale dieren die vriendschappen sluiten en diepe pijn voelen. En tot zover de kranten.

Dat was het eerste deel. Dawn uit Sea Interludes van Benjamin Britten. Door het Philharmonia Orchestra onder leiding van Alessandro Crudele. En dat was voor Marleen, die schreef: goedemorgen heren. Voor mijn kleinzoon zocht en vond ik in de kringloopwinkel het boek van Anna Enquist, De Thuiskomst. Het verhaal over James Cook. Die als ontdekkingsreiziger over de grote zeeën vervoer. Zouden jullie nog eens zo'n zeetocht in muziek willen draaien? Nou, dan kun je aan Karel wel vragen. Die schuttert uit zijn mouw. Dus, mooi. Ja, en Paul die zegt nog wat we vooral aantrof in de kringloopwinkels is James Last en Bibi Suriadi. Dat klopt, ja, die kom je heel veel tegen. Enfin, na achter draaien we denk ik nog wel wat voorbeelden van muziek die jullie associëren met die kringloop, dag van de kringloop vandaag. Wat doen we nog meer? Nou, een stripboek, een musical en een kamerkooropera. Dus allemaal om te vieren dat het dit weekend 800 jaar geleden is dat de heilige Franciscus van Assisi overleed. Daar hoor je meer over om 7:15. En Grietje Braaksma heeft een fijn kinderboek. Het is kinderboekenweek, dus dat komt mooi uit. Gaan wij richting het nieuws? Ik denk het wel, hè. Met muziek van het album van de week. Muziek van Manuel de Falla. Heel graag tot straks.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer
1: klassiek. Deze week Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Met dat heerlijke melodietje waar je zo lang op moet wachten.
2: En dan is altijd de vraag, hoe vaak herhaal je dan dit thema? Want hier kopen mensen een kaartje voor, hè,
3: Aldit? Ja, alleen voor dit. Ja, ik schiet een beetje vol hier. Kun je dat verklaren?
2: Ja, het is inderdaad een ontzettend melancholisch stukje muziek. En het doet een heel direct appel op je gevoelswereld. Hè?
3: Ja.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
7: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
8: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
9: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: NPO Klassiek. Dat voel je. 8:00, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook al aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland en nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. Een verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week, zaterdag, is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De klassieke top 400. Vanaf maandag natuurlijk hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
3: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
4: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
3: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
6: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
5: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
6: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
7: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
8: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
9: Wat is nou het mooiste Amsterdamse woord? Dat is echt een vraag voor het Parool. De krant vroeg het zijn lezers. Brassa, Lijp, Ponem, Gap, Mazzel, Bijgoochem scoorden allemaal heel goed. Maar winnaar werd Agnebisch. Net als 20 jaar geleden overigens, bij een eerdere verkiezing. Op 26 verschillende manieren te schrijven dat woord. Dat is best lijp eigenlijk, Gap.

0: Jorge Jiménez subdivió bij Tercia Realidad met een instrucción de música sobre la guitarra española uit 1674. Hoe voel je dat, Karel?
1: Ja. Vloeiend, ja. Hans.
0: Compositie van Gaspar Sanz. Ja, welkom terug bij de ochtend. Nog even over dat Aghenebbisch. 26 verschillende manieren te schrijven. Ik ga ze niet allemaal voorlezen, want het klinkt allemaal als Aghenebbisch. Maar het leuke is wel dat het winnende woord, schrijft Marcel Diegman in het Parool, krijgt een plek in het Groot Amsterdams Dicté 2026 op zaterdag 10 oktober. Dat is een spellingswedstrijd in het Amsterdams, geschreven door Toby Lakmaker. Dat is van, ja, maar 26 manieren, dan is het altijd goed.
1: Iedereen
0: een
1: 10.
0: Iedereen 10, ja precies. En Toby Lakmaker, die heeft zelf overigens ook dat als zijn favoriete woord. Zijn moeder, zo schrijft Marcel in het Parool, gebruikt het ook. Toby schrijft, ik kan me nog herinneren hoe het klonk. Vroeger haalde ik veel van mijn meubels van straat. Maar toen ik ook mijn vloerkleed op een straathoek had opgeduikeld, was de maat vol voor haar. Ze weigerde nog bij me binnen te komen, haar moeder dus. Toen is zeker het woord Aghenebbisch gevallen. Misschien is het de combinatie van zachte en harde klanken die het woord zoiets troostrijks geeft. Ja, mooi. Mooi. Ik ben benieuwd of de taalstaat vandaag aan het woord Aghenebbisch aandacht besteedt op Radio 1. Zou zo maar kunnen. Wat doen wij straks? Wij gaan het hebben over de heilige Franciscus van Assisi. Het is dit weekend 800 jaar geleden dat hij overleed. Er is een stripboek, een musical en een kamerkooropera aan hem gewijd. En verder hebben wij een boek van de week. Ik pak het er even bij. Ligt hier Riddertje Ruben en het harde harnas van Scarlett Hendricks van Stockholm en Mattia Heezakkers. Grietje Braaksma vertelt je er rond 9:10 meer over. Ja, en als je nog voorbeeld hebt van muziek die je hebt opgeduikeld in de kringloop, blijf dan dat dan vooral sturen. Dat was onze soundcheck en is onze soundcheck van het weekend. Welkom terug bij de ochtend.

0: De Mars van de Trollen uit de lyrische stukken van Edvard Grieg was dat, gespeeld door Denis Kuzugin. En Franciscus van Assisi.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Oh, mes très chers frères.

0: Oh, mes très chers frères uit de petite prière de Saint-François d'Assise van Francis Poulenc. Robert Koep hoorde je de tenor bij het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Erik Eriksson. Het is bijna kwart over acht op deze zaterdagochtend. Morgen is het Dierendag. Dat is al bijna een eeuw gekoppeld aan de sterfdatum van Franciscus van Assisi. Die dit jaar, is het 800 jaar geleden dat hij overleed. En dus is er vanaf dit weekend veel aandacht voor Franciscus. Er verschijnt een stripboek over hem. Er gaat een musical in première. En een kamerkooropera. En voor dat laatste concert is de componist en dirigent Jeroen Spittler een van de makers. Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Franciscus van Assisi, waarom spreekt hij na 800 jaar nog zo tot de verbeelding?
1: Ja, het is nou best wel lang geleden. Begin van de 13e eeuw, einde 12e. Eigenlijk zie je dat er rond Franciscus meteen na zijn dood, of al tijdens zijn leven, al zoveel verhalen de ronde doen. Mm-hmm. En zoveel mensen getuigen van hem en van zijn leven en van zijn daden. Er moet iets geweest zijn met die man. Hij moet een ongelofelijke charisma hebben gehad.
0: Yeah.
1: En je ziet ook dat. Hij wordt als dwaas versleten, hè, eigenlijk door zijn tijdgenoten. Die begrijpen echt niet wat hij doet. Maar hij heeft een hele duidelijke agenda. Ja. Hij kiest voor het laten gaan, het laten vallen van de aardse goederen. Mm-hmm. En hij streeft naar iets heel anders.
0: Ja. Kun je dat naar het nu trekken? Waarom dat nu dan nog zo? Ja, het streven naar iets anders, wereldverbeteraar in feite. Hè? Is dat wat ons nu nog aanspreekt?
1: Wat ons nu nog aanspreekt? Ja, ik denk dat wij op een bepaalde manier ook wel een soort crisis verkeren natuurlijk. Hè? Met een grote materiële welstand. En hij kiest voor de armoede. En hij houdt daar heel erg sterk aan vast. Hij laat alles uit zijn handen glippen en kiest voor zijn ideaal, voor het evangelie. Hij gaat op zoek naar zieken en armen. En hij bouwt zijn hele leven, hij wendt zijn hele leven 180 graden om, zeg maar. En zet zich in voor de ander. Ik denk dat dat zou kunnen zijn. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een andere invulling van hun leven momenteel.
0: Ja,
1: zoiets,
0: ja.
1: Nee?

0: Ja, dat lijkt me een logische verklaring inderdaad. Is dat over het jou geïnspireerd om met die kamerkooropera aan de gang te gaan? En omdat het leven van Franciscus van Assisi daarin, of althans een deel daarvan, een thema daaruit centraal te stellen?
1: Ja. Zeker. Ja, ik ben zeer gefascineerd door hem. En vooral de vele bronnen, hè, wat ik al zei. Er zijn zoveel mensen die het over hem hebben. We weten eigenlijk best wel veel over zijn leven. Voor iemand die 800 jaar geleden overleden is. Dat is eigenlijk wel zeer bijzonder. En het zijn ook wonderlijke verhalen. Waarin je ook nu nog afvraagt van wat ging om in die man? Hoe was het om bij die man te zijn? Het is... hij fascineert me enorm. Ik heb al eerder een orkeststuk geschreven, naar aanleiding van zijn Zonnelied bijvoorbeeld. Dat is misschien ook een mooi aspect om te noemen. Hij is niet alleen zeg maar een heilige en een bijzondere man, een inspirerende man. Maar hij is ook belangrijk voor de literatuur. Het Zonnelied, Cantico del Sole, wordt gezien als het eerste literaire werk in de Italiaanse taal.
0: Hmm.
1: En hij richt daar de aandacht op de schepping. Door allereerst het over broeder zon te hebben en zuster maan. En over de wind en over de natuur en over de aarde die ons voedt en die et cetera. Het is een loflied op de schepping.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd de schepping die een loflied houdt naar God.
0: Ja. Ja.
1: Dat is Zonnelied is er heel vaak op muziek gezet.
0: Ja, ja. Maar nu even naar de...
1: Dus
0: ja, er zit een vertraging op de lijn. Dus daarom klinkt het alsof ik door je heen zit te praten. Maar dat is niet zo. Althans niet de intentie. Laten we even naar die kamerkooropera gaan. Want je vertelde net al, er zijn veel verhalen over hem. Ja, ik neem niet aan dat je hebt moeten kiezen. Dus heb jij een bepaald verhaal eruit gekozen wat dan het hoofdonderwerp is?
1: Ja. Ik heb tijdens het lezen over zijn leven en was er één bepaald moment waar ik bijzonder door getroffen werd. En dat is eigenlijk een belangrijk moment voor Franciscus. Hij heeft zich teruggetrokken op La Verna. Het is het einde van zijn leven. Hij is moe en hij is ziek. En hij heeft een waanzinnig visioen daar. Hij ziet daar een engel in de vorm van een gekruisigde man. En hij... Nou, ontwakt ook de stigmata. Dat is op zich al een heel bijzonder iets.
0: Mm-hmm.
1: Maar op hetzelfde moment zit er in zijn omgeving. Dus zijn naaste broeder Leo heeft het verschrikkelijk moeilijk. Maar die wil absoluut niet Franciscus daarmee belasten. En broeder Leo leidt ontzettend daaronder. En op een gegeven moment maakt Franciscus een gebaar. Waarin hij duidelijk maakt eigenlijk ook dat hij ondanks de situatie waarin Franciscus zelf zich bevindt, die bijzondere situatie, hij toch oog heeft voor die ander. In dit geval voor broeder Leo. En hij helpt daar broeder Leo ontzettend mee. Dat vond ik een heel ontroerend verhaal.
0: Ja, ja. En dat is dus een beetje...
1: Dat heb ik genomen. Gaat mijn kamerkoor open over.
0: Ja, en dat met een mannenkoor en een vrouwenkoor daarin verwerkt. Dank. We moeten het kort houden, Jeroen, maar dankjewel voor deze toelichting. Componist-dirigent Jeroen Spittler, de kamerkooropera The Blessing of Saint Francis gaat morgen in première in Amsterdam en is ook nog te ondergaan en te zien in Gouda en Den Bosch.

Ja, alweer zo'n componist die werd geïnspireerd door Sint Franciscus van Assisi. Carl Jenkins, een deel uit The Peacemakers. The Peace Prayer of Sint Francis of Assisi was dit, met onder andere de London Symphony Orchestra en het Rundfunk Koor Berlin. Nog even over die kamerkooropera, The Blessing of Sint Francis. Morgen is daarvan de eerste voorstelling, zondag op Dierendag, om 3:30 in de Dominicuskerk in de Spuistraat in Amsterdam. Even terug naar ons thema over de kringloop, waar jullie mooie juweeltjes en pareltjes hebben opgedoken. Jeannette die schrijft: muziek uit de kringloop. Ja, goedemorgen. Ik heb een lieve vriendin die de kringloopwinkel afstruint en daar de prachtigste cd's vindt, vaak ook dubbel. En dan krijg ik er eentje van haar. Ik moest er wel even mijn bed voor uit, omdat ik net wakker ben. Maar om het jullie mee te delen, de laatste die ik afgelopen maand kreeg is Vivaldi Recorder Concerto's van Erik Bosgraaf met zijn ensemble Cordevento. En dat voor 50 cent. Ja, het is ongelooflijk. Wat een pareltje.

0: Erik Bosgraaf. En Cor de Vento, ja, je hebt hem te danken aan Jeannette. Want die heeft dus van haar vriendin een prachtige cd gekregen met muziek van Vivaldi uit de Kringloopwinkel. Dank voor alle bijdrage aan onze soundtrack van het weekend. Het is 21:30. Het nieuws hier bij de ochtend. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. Die het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad met elkaar verbindt. Volgens de burgemeester is door de aanval geen verkeer mogelijk over de brug. Afgelopen dagen heeft Rusland meerdere aanvallen uitgevoerd op bruggen in de stad. Het land probeert op die manier de infrastructuur van Kiev te beschadigen. Franse scholieren en studentenorganisaties hebben opgeroepen de druk op de overheid te blijven uitoefenen. De organisaties roepen op tot nieuwe protesten aanstaande dinsdag. Deze week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op in Frankrijk. Ze protesteren onder meer tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. Ploem. In Australië is een auto ingereden op een menigte. Het gebeurde in de stad Newcastle, ten noorden van Sydney. Bij het ongeluk zijn 10 mensen gewond geraakt. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. De politie heeft geen aanwijzingen voor opzet en gaat uit van roekeloos rijgedrag. Ja. Vandaag rijden er helemaal geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. ProRail voert werkzaamheden uit op het station. Zo worden onder meer perrons en trappen verbreed en verlengd. Ook de Oosttunnel wordt verbreed. En dat is allemaal nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Zo stelt spoorbeheerder ProRail. Morgen en maandag rijden er vanwege de werkzaamheden minder treinen. De NS adviseert om de metro te pakken. En dan nog het weer. Vanochtend komt plaatselijk mist voor. Die lost later in de ochtend op. Vanmiddag is er veel zon. Het blijft droog en zo'n 20 graden.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Isabelle Faust met de Academie voor Art en Muziek Berlin onder leiding van Bernhard Falk met een deeltje uit een concert voor viool en strijkorkest van Johann Sebastian Bach. Ja, nog even één dingetje, Karel, als ik mag, over de kringloop. Want Gert die schreef nog het volgende. Ik moet eraan denken omdat het over Bach ging. Dit gaat ook over Bach. Goedemorgen, zegt hij. Tijdens mijn studententijd legde ik bordje bij bordje om de 10 verschijnende platenreeks Das Kantatenwerk, het verzamelde kantatenwerk van Johann Sebastian Bach in de uitvoering van Nicolaas Harnoncourt en Gustav Leonhard te kopen. Voor mij destijds een aanzienlijk bedrag. Gisteren zag ik in de kringloopwinkel de complete reeks, 36 cassettes in perfecte conditie, staan voor €7,50. Ja, dat is maken we allemaal wel eens mee, Gert, inderdaad. Ja. Ik ga iets voorlezen uit het boek van de week. Fijn of minder fijn, alle gevoelens mogen er zijn, staat te lezen. Dan gaat het verder. Ruben begreep wel wat Voelspriet bedoelde. Soms voel ik storm in mijn lijf, zei hij eerlijk. Voelspriet vond dat helemaal niet gek. Dat deed hij zelf ook wel eens. Gevoelens zijn berichtjes van je lijf, zei Voelspriet. Ze willen je iets vertellen. Weer toverde hij een spandoek tevoorschijn. Fijn of minder fijn, alle gevoelens mogen er zijn, stond erop. Gevoelens zijn normaal, ook de minder leuke. Ze horen er allemaal bij, is te lezen in Riddertje Ruben en het harde harnas.

0: Ja, lekker zeg. Marc-André Amelin was dat met een compositie van William Bolcom getiteld Knight Hubert. Ridder Hubert, om het zo maar te zeggen. En dat brengt ons op een andere ridder. Riddertje Ruben en het harde harnas. Dat is namelijk het boek van de week. We zitten midden in de kinderboekenweek. Dus Grietje Braaksma van Boekhandel van Rossum in Amsterdam heeft een fijn kinderboek aangedragen als boek van de week. Goedemorgen, Grietje.
1: Dag Hans, goedemorgen.
0: Deze riddertje Ruben, wat is dat voor ridder?
1: Nou, dat is een ridder die wordt geboren op een kasteel. En dan krijgt hij meteen een harnasje aangemeten. Hoezo? En dat harnasje gaat op een gegeven moment knellen.
0: Ja.
1: Want, maar zijn ouders zeggen, ja, ridders zijn stoer, klaar. Ja.
0: Ja,
1: maar af en toe ontploft riddertje Ruben helemaal. En dan weet hij niet wat er met hem aan de hand is. En dan wil hij zo graag knutselen. En dan op een gegeven moment komt hij de vogel tegen, Voelspriet. En de vogel Voelspriet heeft ooit in een kooitje gezeten. Dus voelt precies wat Ruben nu doormaakt. En Hans, dit is zo'n ongelooflijk lief en mooi boek. Ja. Ik ben er echt helemaal weg van.
0: Ja.
1: Ik wil het wel aan iedereen verkopen. Omdat het zo belangrijk is. Hoe voeden wij kinderen op, jongetjes, maar ook meisjes?
0: Mm-hmm.
1: Waarom moet opeens iedereen in het leven stoer zijn?
0: Ja,
1: wat is dat voor armoedige
0: gedoe? Twee zielen, één gedachte. Scarlett Hendricks van Stockholm is pedagoog. Zij heeft het verhaal geschreven met die tekeningen van Mattia Heesakkers. Is nou echt een boek voor jongetjes, denk jij, of voor elke kind?
1: Het is een boek voor ieder kind, want ook meisjes. Meisjes mogen stoer zijn, zeker.
0: Uh-huh.
1: Maar wij meisjes, tenminste mijn generatie, werd echt anders gesocialiseerd. En ik vind dat we daar een beetje van af moeten. Ik vind dat kinderen ook veel opener over hun emoties moeten zijn. Want wat Scarlett dus zegt in haar praktijk, zij krijgt heel vaak jongeren in haar praktijk die dan totaal in de knoop raken, omdat ze nooit hebben leren omgaan met die gevoelens, met die emoties.
0: Mm-hmm.
1: En zij zegt, op latere leeftijd krijg je daar dan heel erg veel last van. Terwijl begin nou in de opvoeding met praten met je kind.
0: Ja.
1: En weet je, dit is ook zo'n boek wat voor papa's en mama's, maar ook voor opa's en oma's. Want ik denk dat heel veel generatiegenoten zullen herkennen hoe wij zijn opgevoed. En dat het echt zo anders kan.
0: Ja.
1: En dan als je dan zo'n lief mooi boek, als je dat als handleiding hebt. Ja,
0: dan wil je niet anders meer. Ja, het is echt
1: een
0: boodschap aan de ouders. Dus echt een boek om samen met kinderen te lezen, lijkt me. Of grootouders.
1: Ja, zeker, toch? Zeker. Ja.
0: Riddertje Ruben en het harde harnas. Het ziet er prachtig uit. Nogmaals, Mattia Heesakkers maakte de illustraties. Het is kinderboekenweek. Is het druk bij jou in de winkel ook met veel aanbieding?
1: Oh, het is zo druk.
0: Ja.
1: En ja, Hans, mijn favoriete klanten zijn toch echt die leuke kinderen. Ik ga altijd met ze in gesprek. Dan zeg ik, hoe gaat het op school? In welke groep zit je? Voetbal je? Oh, op welke positie? En dan krijg je de meest leuke gesprekken. En die ouders negeer ik dan even. Dan denk ik, dat is minder belangrijk. En dan gaan ze, ik heb één jongetje, daar ben ik echt een beetje weg van. Die kwam met zijn moeder, die zei, ja, mijn zoon leest niet. Ik zei, daar gaan we wat aan doen. En nu komt hij bijna iedere week. En dan moet ik lachen en zijn moeder straalt. En dan denk ik, dit is wat wij met kinderen moeten doen.
0: Ja, precies.
1: Lezen. Daar gaat het over.
0: Lezen en voorlezen, zo is het.
1: Ja,
0: goed,
1: zo is het.
0: Dankjewel. Riddertje Ruben in het harde harnas. Ze schreven dus Scarlett Hendrik van Stockholm en uitgeverij Vesper gaf het uit. Ons boek van de week. Ik heb 1 exemplaar mogen we weggeven. Stuur een berichtje als je interesse hebt. Dat doe je het snelst via de gratis NPO Luister app of mail naar deochtend@kro-ncv.nl. Dat kan ook. Laat vooral weten waarom je dat boek zou willen lezen of voorlezen natuurlijk. En daar heb je ongeveer 6 minuten de tijd voor.

Luciole met een deeltje uit de Fantasia Suite, The Seasons van Christopher Simpson. Er wordt veel gereageerd op het boek van de week Riddertje Ruben. Veel opvallend door aanstaande ouders en grootouders. Ik heb het idee dat er een geboortegolf op aan zit te komen. We geven jullie nog even de kans, kleine 4 minuten om te reageren.

0: Slide van Frits Grijsler was dat. Joshua Bell en Paul Koker speelden het voor je. Ja, er werd veel gereageerd op het boek van de week van Riddertje Ruben in het harde harnas. Mooie wapen tegen de Menno-sfeer. Veel ouders en grootouders. En we hebben iemand uitgekozen en dat is geworden. Mart, die schreef: Riddertje Ruben zou heel goed passen bij ons. We weten net een paar weken dat we opa en oma worden. Onze dochter heeft geduld moeten hebben. Onze dochter verklapte dat het een jongetje wordt en een riddernaam krijgt. Dit omdat onze schoonzoon en dochter vroeger voor ze elkaar kenden, beide al opvallend veel hielden van ridderverhalen. Wie weet heet ons kleinkind, werknaam Frummeltje, wel Ruben. Wie weet. Of we zorgen dat het boek Riddertje Ruben en het harde harnas, uitgegeven door uitgeverij Vesper, naar je wordt opgestuurd. En veel succes. Ik hoop dat het een mooi kind wordt, ongetwijfeld. Met veel gevoel en zo. Hè? Zonder harnas. Dat streven we naar. Daar wel een harnas af en toe, maar niet altijd. Toch?
1: Zeker. Ja. We sturen het ook op naar Andrew Tate.
0: Precies. Goed, dank jullie wel allemaal voor het luisteren. Karel, dank je wel voor de muziek. Voor de soundtrack. Tristan, bedankt voor de kranten. Ik wens jullie een prachtig weekend. Wellicht tot morgenavond. Dan is opera-regisseur Kentzai Kutsukali mijn gast in de Panorama Zondag. Goed weekend, tot de volgende keer.

0: NPO Klassiek. Jij hebt de volgorde bepaald en wij gaan ze voor je draaien. De allermooiste klassieke werken. Je hoort ze allemaal in de klassieke top 400. Vanaf maandag, de hele week, elke dag van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. De klassieke top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/top400.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
3: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte woensdag een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht. En naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen. En diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Van en naar Amsterdam Centraal rijden vandaag geen treinen. ProRail gaat de perrons verlengen en de trappen verbreden. Zo moet het station klaar zijn voor de extra reizigers die de komende jaren worden verwacht. Morgen en maandag rijden er minder treinen van en naar het station. Het weer nog veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui, vooral in het zuiden zon. En ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
4: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
6: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie, een orkestraal meesterwerk, van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
7: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Avekamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
0: NPO Klassiek. EO. Musica religiosa. Met Gerja Wolf.

Clémence de Graval. Wat een prachtige naam van de Franse componiste uit de tweede helft van de 19e eeuw. Ja, een licht en dansant begin van Musica Religiosa op deze prachtige zonnige herfst zaterdagochtend. Welkom en fijn dat je luistert. Het komende uur onder andere muziek van Bach, Brahms, Felix Mendelssohn Bartholdy en Giovanni Benedetto Platti. Maar eerst gaan we naar de psalm van vandaag, psalm 80. Laat uw kracht ontwaken. Kom en red ons. God, keer ons lot ten goede. Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

laat nu het keerpunt zijn. Dat wij zoeken uw ogen, dat gij zoekt ons gezicht. Psalm 80 in de woorden van Huub Oosterhuis. En je hoorde het, de Zoal de Consort Amsterdam, onder leiding van Harry van der Kamp.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Elegante muziek van de Italiaanse barokcomponist Giovanni Benedetto Platti. En van Platti gaan we naar tijdgenoot Johann Sebastian Bach. Kantate 96 staat klaar. Herr Christ, der einige Gottes Sohn. En we gaan luisteren naar het openingskoor. Heer Christus, de enige Zoon van God, van de Vader in eeuwigheid, ontsproten aan zijn hart, zoals geschreven staat. Hij is de morgenster. Zijn glans is zo sterk dat hij andere sterren overtreft. Thank you.

stralende muziek, omkranst door die twee prachtige blokfluiten. Het Amsterdam Barok Orkest en Koor zongen en speelden het openingskoor uit Cantate 96 van Johann Sebastian Bach.

Je hoort als het ware de bladeren vallen. Herfstige muziek van Johannes Brahms, gespeeld door klarinetist Michael Collins en het Escher String Quartet. En van Brahms naar Mendelssohn is maar een kleine muzikale stap. En ook Mendelssohn liet zich inspireren door dat prachtige seizoen, de herfst.

Ik hou van de herfst. Niet alleen door de mooie muziek, maar je hoorde Herbstlied van Mendelssohn. Gezongen door Kammerkoor Stuttgart onder leiding van Frieder Bernius. We gaan terug naar Bach. Geen kantaten, maar het concert voor hobo en strijkorkest. Deze Bach bestaat in verschillende jasjes, allemaal even comfortabel. Zometeen hoor je een mooi jasje, maar nu eerst het jasje van Café Zimmermann.

Café Zimmerman, onder leiding van Pablo Valetti. Ze speelde het tweede deel uit het concert voor hobo en strijkorkest van Bach. Zometeen meer Bach, maar eerst gaan we naar muziek van Jessica Ulusoy Horsley. Ik kende haar nog niet, dus het is weer een fijne ontdekking. Het is een Brits-Zwitserse componiste en dirigente. En uit haar werk, De Vredescyclus, hoor je nu het derde deel, Blessed. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

0: Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Prachtige muziek van de Engelse-Zwitserse componiste en dirigente Jessica Ulusoy-Horsley. Je hoorde de alt Martha McLaurinen en tenor Jeremy Butt en verder Tenebrae onder leiding van Nigel Short.
1: Musica Religiosa met Gerja Wolf op NPO Klassiek.

De dansende sinfonia uit Cantate 169, Gott soll allein mein Herze haben, met organist Tom Foster en ensemble Arcangelo, onder leiding van Jonathan Cohen. En we blijven nog even bij Bach, want uit diezelfde cantate komt deze aria. Stirb in mir, Welt und alle deine Liebe. Het oermodel, kun je zeggen, van de muziek die je al eerder hoorde dit uur.

Muziek als balsem voor de ziel. Countertenor Justin Davis, hij zong de aria Stirb in mir, Welt und alle deine Liebe uit kantate 169 van Bach. En we zijn ermee aan het einde gekomen van Musica Religiosa voor deze ochtend. Straks na 10 uur een goedemorgen met. En dat is vanochtend een in memoriam aan een dierbaar persoon. Het is een herhaling van de uitzending die cabaretière en taalvirtuoos Paulien Cornelissen presenteerde op 26 september 2009. Ik laat je achter met de woorden uit Psalm 80. Laat nu het keerpunt zijn. Dat wij zoeken uw ogen, dat gij zoekt ons gezicht.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Echt baanbrekend.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Op het moment dat er echt een ontmoeting is, een connectie is, een verbinding is. Ja, daar kan ik dan geen genoeg van krijgen.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Nee, het moet door, want je wil weten hoe dat verder gaat.
1: Deze week is mijn gast opera-regisseur Kenza Kucukali.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ster. Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
7: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
6: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
8: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. Zes toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
9: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer nog, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui, vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De klassieke top 400. Vanaf maandag natuurlijk hier op NPO Klassiek. Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
0: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
3: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie, een orkestraal meesterwerk, van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
4: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
6: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: Een goedemorgen met
1: Paulien Cornelissen. Cabaretière, schrijfster, tv-persoonlijkheid, podcastmaker, tekenaar, librettist, taalvirtuoos. Paulien Cornelissen was het allemaal. Ze was ook een fervent muziekliefhebber. En daarover vertelde ze op 26 september 2009 in haar uitzending van Een Goedemorgen Met. Deze week overleed Paulien Cornelissen op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. En vandaag herinneren we haar bijzondere geest en vele talenten door terug te gaan naar die zaterdagochtend in 2009. Haar biografie moet toen als volgt hebben geklonken. Paulien Cornelissen wordt in 1976 geboren in Amsterdam. Na het afronden van het Barlees Gymnasium studeert ze in de Verenigde Staten en Japan en psychologie in Amsterdam. Ze zet haar eerste stappen in de cabaretwereld bij het duo Rots en Comedy Train. Inmiddels staat ze met succes solo op het podium. Zo won ze vorig jaar de Nederlands Hoofdprijs voor haar voorstelling Dagbraken. Samen met cabaretcollega Micha Wertheim maakt ze Echt Gebeurd, een podcast met ongelofelijke maar waar gebeurde verhalen. Paulien Cornelissen schrijft columns voor NRC Next, Psychologie Magazine en Mind. Landelijke bekendheid als schrijver krijgt ze door Taal is zeg maar echt mijn ding. Het boek dat dit jaar binnen korte tijd uitgroeide tot een ware bestseller. Dit was Paulien Cornelissen in 2009. 17 jaar daarop leert Nederland haar nog veel beter kennen dankzij haar deelname aan en winst van Wie is de Mol in 2013. Het tv-programma Tokidoki en haar rol als jurylid in De Slimste Mens. Al haar boeken worden bestsellers. En voor De Verwarde Cavia, Terug op kantoor, krijgt ze de NS Publieksprijs. Als theatermaker trekt Paulien Cornelissen volle zalen met voorstellingen als Hallo Aarde, Om mij moverende redenen en Aanstalten. Daarnaast schrijft ze in 2022 voor de Nationale Opera het libretto voor Operetteland van regisseur Steef de Jong. Tot op het allerlaatste moment schrijft Paulien Cornelissen haar geliefde column voor de Volkskrant. En momenteel is ze nog iedere werkdag te zien in De Slimste Mens op NPO 1. Originaliteit, humor en liefde voor taal verbond alles wat Paulien Cornelissen deed. En dat hoor je ook zeker terug in de uitzending van 2009. Dit is In Memoriam, een goedemorgen met Paulien Cornelissen.

Goedemorgen. Ik dacht altijd dat dat verplicht was om met dat woord te beginnen bij een goedemorgen met. Dat blijkt nu helemaal niet zo te zijn. Je mag beginnen met welk woord dan ook. Maar ja, ik ben nu toch maar begonnen met goedemorgen. Ik heb zelf veel naar dit programma geluisterd en daarom vind ik het leuk om nu mijn keuze te gaan laten horen. Ik stel me voor hoe de luisteraars nu in hun huiskamer zitten aan het ontbijt. En zoals ik dat vroeger veel heb gedaan, mensen uitlachen om hun muziekkeuze en om hun uitspraak van eigenlijk alles. Tenminste, dat deden wij vroeger thuis en ik nodig u dan ook uit om hetzelfde te doen bij mij. Toen ik mijn keuze ging maken, toen bleek dat eigenlijk, ik dacht dat ik heel avant-gardistisch was of zo, maar ik bleek eigenlijk vooral van Music for the Millions te houden. Het wordt dus een feest der herkenning voor veel mensen, denk ik. En ik ga mijn muziek een beetje chronologisch laten horen. Chronologisch in de zin van hoe het in mijn leven is gekomen. Dus van toen ik heel klein was tot nu ongeveer. Ik begin met iets wat mijn vader altijd voor mij en mijn broer zong. Dat is uit Les Nuits d'été van Berlioz. En wij noemden dat stuk, of dat lied, noemden wij Lasse Sonnewelle. En we dachten ook dat het zo heette. Later kwamen we erachter, omdat mijn vader dat vertelde, dat de tekst eigenlijk is La Saison Nouvelle. En dat vond ik eigenlijk een soort tegenvaller, dat het dan was. Want ik dacht dat het gewoon een zelfbedacht woord was. Zoiets als Oze Wiese Woze, maar dan Lasse Sonnewelle. Mijn vader die zong dat voor ons en dat vonden we heel leuk. Nu wordt het dan helaas niet door mijn vader gezongen, maar wel door Régine Crespin. En die kan het ook heel goed. Dus dit is uit Les Nuits d'été van Berlioz, De Villanelle door Régine Crespin.

En dit was Régine Crespin met de Villanelle uit La Nuit d'été van Berlioz. Bij mij dus beter bekend als Lasse Sonnewelle. En ik vind het eigenlijk heel leuk hoe mijn vader zong het dus helemaal niet op deze manier. Hij zong het als een soort kinderliedje. En dat vind ik leuk hoe hij dat heeft gedaan. Hij ging ook veel met ons zingen. Tenminste, mijn broer vond dat dan vooral stom en ik vond dat vooral leuk. We zongen dan mee met Schubert. Dat was ook een beetje de bedoeling om ons Duits te leren. Omdat mijn vader is zelf half Oostenrijks en die spreekt vloeiend Duits. En dat leek hem dan goed dat wij ook dan van kindsbeen af goed Duits zouden leren spreken. Dat is in het geheel niet gelukt. Zowel mijn broer als ik spreken vrij slecht Duits. Spreek het ook heel slecht uit. Maar wat wel is gelukt, dus dat ik daardoor met Schubert in aanraking ben gekomen. Wij zongen dus mee met de plaat met Herman Pry. En ik ga nu een van die liederen laten horen. Dat is uit de cyclus Die Schöne Müllerin. Je hoort hoe goed ik het uitspreek. Van Schubert dus. Het wordt gezongen door Herman Pry. En dat lied dat is een beetje een bezitterig lied over liefde. En het heet Mein met een uitroepteken. Dus hier komt Mein door Herman Pry.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Door Herman Pruij.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Nou, dat was het lied Mein, gezongen door Herman Prey. En het komt uit de cyclus Die Schöne Müllerin van Schubert. Nou, het was dus mijn vader die daar vooral mee bezig was. Mijn moeder, die houdt ook heel erg van muziek. En die speelde en speelt nog steeds cello of cello, zoals sommige mensen zeggen. En ik weet de laatste jaren niet zo goed meer wat ik nou moet zeggen. Want ik ben dus opgevoed met cello. Maar ik merk ook dat mensen dat ongelooflijk kakineus vinden als je dat zegt. Dus soms dan probeer ik dan maar cello te zeggen. Maar dat voelt ook een beetje wezensvreemd. Dus daarom benoem ik het nu maar. Dan kunt u dat zelf uitzoeken wat u zelf het beste vindt eigenlijk. Goed, mijn moeder speelde dus cello, _cello. En wat ze onder andere vaak speelde was de eerste cello-sonate van Brahms. En dat is niet om de ochtendstemming te verpesten, maar echt een heel, voor mij heel droevig stuk. En het is prachtig. Het is echt een van de mooiste dingen die ik ken. Hier wordt het gespeeld door Jacqueline Dupré. Nou, laten we er maar naar gaan luisteren.

Ja, er is weinig muziek waar ik om kan huilen. En dit is zo'n stuk waar ik echt om kan huilen. Zo mooi en droevig vind ik het. Het werd dus gespeeld door Jacqueline Dupré. Het is de eerste cellosonate van Brahms. En op de piano, dat is misschien ook wel mooi om even te vermelden, was Daniel Barenboim, destijds haar man. Dat is toch wel een soort ideale situatie, denk ik. Dat je alle twee zo ongelooflijk mooi kan spelen en dan nog zo mooi kan samenspelen ook. Dus ja, dat is een heel dierbaar mooi stuk. Ik heb het vaak gehoord terwijl ik boven in mijn bed lag en mijn moeder dat beneden speelde met een bevriende pianist. Nou, dan gaan we nu weer naar iets meer upbeats, om niet helemaal te verzanden in droevenis. Dit is een stuk dat mijn broer en ik alle twee heel erg leuk vonden. Het komt, of tenminste, wij leerden het kennen door een Benetton-reclame die op tv was. En dan zag je allemaal heel vrolijke en veelgekleurde mensen langs flitsen. Dus van alles. Dus mensen met sproeten, maar ook zwarte mensen. En dat was een grote familie. Tenminste, dat was het image dat Benetton destijds wilde uitdragen. Maar het ging ons om de muziek daaronder. Dat bleek te zijn Beethoven, een pianosonate, nummer 32... Opus 111. En daar zit dus een heel jazzy stukje in. En dat vonden we heel leuk. Dus toen hebben we de cd gekocht. En dat werd gespeeld door Ivo Pogorelic. En die naam, daar moesten wij altijd erg om lachen ook. Het is een heel vrolijk stuk. We gaan dus luisteren naar een stukje daaruit. Namelijk het jazzy stukje.

0: Ja, dit was dus Ivo Pogorelic. En wat zwingt die man de pan uit? Dit was een stukje uit het tweede deel van de pianosonate nummer 32 van Beethoven. En ja, ik vind het geweldig.
1: Dit is In Memoriam, een goedemorgen met Paulien Cornelissen. Een herhaling van haar uitzending uit 2009.
0: Nou, even kijken, want het volgende wat we gaan doen is ook iets wat veel mensen denk ik wel kennen. Toen ik ongeveer 10 was, gingen we met het hele gezin naar Londen op vakantie. En dat was was heel erg leuk. Ik herinner me dat ik net een fototoestel had gekregen met een filmrolletje met maar 12 foto's kon ik daarmee nemen. Dus dat was echt heel erg uitzoeken wat ik dan leuk genoeg vond om te fotograferen. En ik herinner me dus ook dat ik bijvoorbeeld heel lang heb gewacht tot ik en een taxi en een dubbeldekker tegelijkertijd zag, zodat ik daar dan een foto van kon nemen, zodat het niet, dat er niet twee foto's aan opgingen. Dat vind ik wel grappig om aan terug te denken. Nu in het digitale tijdperk je alles de hele tijd kan opnemen als je dat wil. Nou, in ieder geval, in Londen gingen wij ook naar een uitvoering van die Zauberflöte van Mozart. Dat was de eerste keer dat ik bij de opera was. En gelukkig, want het was een heel erg leuke uitvoering. En wat vooral heel bijzonder was, was dat er op een gegeven moment een moment was dat de vierde wand verdween. En voor wie niet zo thuis is in het theater, de vierde wand, daar wordt meestal mee bedoeld dat alles wat op het podium gebeurt een hele aparte realiteit is waar het publiek niets mee te maken heeft. Dus je kijkt ernaar alsof het een televisie is. En er zijn ook theatervormen zoals het Brechtiaanse theater, maar ook het cabaret wat ik zelf beoefen, waarbij de vierde wand verdwijnt. Dus je erkent wel dat het publiek er is en je kan ook iets met het publiek doen. En nou, bij opera gebeurt dat normaal gesproken niet. Maar hier was één moment dat Papageno zelf een stuk decor moest wegschuiven. En dat hoorde er volgens mij wel bij. Maar hij riep toen de zaal in iets als, nou, in dit theater moet je ook alles zelf doen. En toen moest de hele zaal heel hard lachen. En dat vond ik heel erg bijzonder, want dat had ik nog nooit meegemaakt, dat zoiets gebeurde. Nou, dus een heel goede eerste opera-ervaring die ik iedereen zou willen toewensen. We gaan nu luisteren naar een stukje uit die Zauberflöte. En Papageno die gaat zingen en die zingt het lied Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich.

Ja, dit was Gerald Finley als Papageno in Die Zauberflöte. En hij zong Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich. En die hele productie stond onder leiding van John Elliott Gardiner. Ja, ik zou alles uit deze opera kunnen kiezen, maar nu heb ik hiervoor gekozen. Nou, we hebben nu Mozart gehad en dan lijkt het me nu tijd voor een stukje Bach.

En dat was Johann Sebastian Bach, Bachwerken Verzeichnis 375. Nee, ik maak natuurlijk een geintje. Dit was niet echt Bach. Dit komt van een beetje een typische cd. Die heet Bach Meets the Beatles. En het is van een pianist die heet John Bayliss. En die heeft dus in de stijl van Bach speelt hij allerlei Beatles hits. Dit was Penny Lane, zoals u ongetwijfeld herkend heeft. En dit is wel een dierbare cd van mij, omdat ik ben pas heel laat tot popmuziek gekomen. Veel later dan veel andere mensen. En ik weet niet precies hoe dat komt. Misschien, ik had op de een of andere manier het idee dat dat meer voor andere mensen was en niet voor mij. Maar toen ik ongeveer 13 of 14 was, toen raakte ik wel ineens into de Beatles. Dat vond ik dan wel leuk. Dat begreep ik ook goed, omdat het vrij melodieus is. En mijn broer die was toen op een gegeven moment een zomer naar Amerika gegaan. En die ontdekte daar dus die cd van Bach en de Beatles. En dat was dus voor mij the best of both worlds. En dat begreep hij ook. Dus hij heeft die cd voor mij gekocht. En die heb ik heel vaak gedraaid. Dus John Bayliss was het. Nou, dan is het nu misschien wel tijd voor een echt stukje Bach. Ik speel zelf al sinds mijn zesde viool. En een van de leukste dingen die ik ooit heb gespeeld was het dubbelconcert van Bach. En ik ga nu laten horen het derde deel. En dat is dan Bach Werken Verzeichnis 1043.

Ja, en dit was het dubbelconcert van Bach, het derde deel. Het werd gespeeld door Yitzhak Perelman en Pinkas Zuckerman. En het orkest stond onder leiding van Daniel Barenboim, die we eerder al voorbij hoorden komen, achter de piano. Het volgende stuk dat ik ga draaien, dat is een stuk dat ook door een reclame ineens populair werd, in mijn herinnering tenminste. Het was een Volkskrant-reclame. En het is een stuk van Rossini, de Petite Messe Solennelle. En we gaan nu luisteren naar een stukje uit het Kyrie. En het wordt uitgevoerd door het CBSO Chorus onder leiding van Simon Halsey. En daar gaan we nu naar luisteren.

Ja, dat was de Petite Messe Solennelle, een stukje van het Kyrie. Ik denk dat het de vrolijkste mis is die er is. En wie het goed heeft gehoord, misschien die heeft ook gehoord, er zit een harmonium bij, wat ik ook nogal grappig vind. Nou, het volgende stuk waar we naar gaan luisteren, dat is iets wat ik zelf heb gespeeld. Ik heb altijd geprobeerd, omdat ik met mijn viool niet zo heel fanatiek van mezelf ben, dat ik altijd veel met anderen samenspeel, omdat ik dat gewoon veel leuker vind. Toen ik op het Barlees-gymnasium in Amsterdam zat, zat ik ook in het schoolorkest. Dat toen onder leiding stond van Henk van Bentum, een enorm gepassioneerde man. En we gingen op een gegeven moment op tournee naar Italië. En wat we daar hebben gedaan is, op een berghelling hebben we een stuk van Charles Ives gespeeld. En dat heet The Unanswered Question. En het leuke hiervan vind ik dat je... het heet dus de Unanswered Question, maar dat hoor je er ook echt in. Dus er is een trompet die een vraag stelt. En vervolgens zijn er andere blazers die spelen de verwarring. En dat klinkt als vaag gelul over muziek, maar u zult het zo direct horen dat er ook echt in zit. Dus een soort woordeloze taal waar ik wel van hou. Toen ik het speelde was ik denk ik 15 of 16. En ik had toen bedacht dat ik dat dan graag op mijn begrafenis of mijn crematie gespeeld wilde hebben, omdat ik vind, of toen had bedacht in ieder geval, maar het is een beetje een puberaal idee misschien, dat het hele leven een soort onbeantwoorde vraag is. Inmiddels denk ik, laat maar de mensen die er dan over gaan beslissen wat er gespeeld wordt. Het maakt me niet zoveel meer uit, want ik ben er toch niet bij. Maar toch is nog steeds een stuk wat ik heel leuk vind. Wij hebben het gespeeld in Italië op de berghelling. Dus stelt u zich dat er maar bij voor. Het is van Charles Ives. Het heet The Unanswered Question.

0: Ja, dat was de Unanswered Question van Charles Ives, gespeeld door het San Francisco Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas. En zoals je hoorde was de trompet inderdaad, kreeg uiteindelijk geen antwoord. Ik speelde zelf natuurlijk viool erin, er was een strijkensembletje op de achtergrond. En ik weet nog dat wij moesten spelen De Hoorbare Stilte, wat ik ook heel poëtisch vond en eigenlijk nog steeds wel vind.
1: Dit is In Memoriam, een goedemorgen met Paulien Cornelissen. Een herhaling van haar uitzending uit 2009. Alle muziek die vanochtend te horen is, is terug te vinden op onze site nploklassiek.nl/een goedemorgen met.
0: Goed, nu gaan we nog wat modernere muziek horen. Dit is iets wat ook de laatste tijd nogal populair is geworden, vooral als achtergrondmuziek bij documentaires, valt mij op. Maar het is een heel mooi stuk. Het is van Simeon ten Holt en het heet Canto Ostinato. En mijn moeder was vrij vroeg mee met dit mooi vinden. Alleen daar werd ze door de rest van de familie volstrekt niet in gesteund, omdat we het allemaal repetitieve onzin vonden. En dan ging ze dat in haar eentje met een koptelefoon op zitten luisteren. En dan maakten wij dat belachelijk, liefhebbende kinderen als we waren. Later kwam ik erachter dat mijn moeder, zoals wel met meer dingen, altijd al gelijk had gehad en dat het een prachtig stuk is. Dus we gaan nu een stukje uit luisteren. Het is wel een stukje eruit, want het is een heel lang stuk. Dat repetitieve, dat is wel waar. Dus we gaan even luisteren naar het stuk dat het meest lijkt op gewone muziek. Dus van Simeon ten Holt, Canto Ostinato voor vier piano's.

Ja, dit was een gedeelte uit Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Het werd gespeeld, dit was de versie voor 4 piano's. Er is er ook 1 voor 2 piano's. Maar dit was dus de 4 piano versie gespeeld door Gerard Bouwhuis, Jean Carl, Ariel Vernede en Kees van Zeeland. En ik zie net toevallig in het cd-boekje dat Simeon ten Holt, Nederlands componist overigens, dit stuk is gaan schrijven in het jaar dat ik geboren ben. Dat is 1976 en hij was er 3 jaar later mee klaar. Dat is misschien wel een leuk feit. We gaan nu een heel andere sfeer in. Zoals ik al zei, heb ik altijd geprobeerd om in orkesten te spelen, om in ieder geval viool te blijven spelen. En gedurende mijn hele studententijd aan de Universiteit van Amsterdam zat ik in het CREA-orkest onder leiding van de nogal legendarische Bas Pollard. Bas Pollard was een enorm gepassioneerd en gedreven mens. En ik heb er altijd heel veel bewondering voor gehad hoe hij met muziek omging en dus allemaal amateurspelers toch boven zichzelf uit liet stijgen. Ik herinner me dat we op een gegeven moment de 10e symfonie van Shostakovich speelden en we moesten dan het snelle deel allemaal zingen, of eigenlijk meer keihard gillen, zodat we wisten hoe het moest klinken uiteindelijk als we het op onze instrumenten gingen spelen. Dus daar gaan we zo direct ook even naar luisteren. Misschien vinden sommige mensen Shostakovich een beetje hysterische muziek. Stalin vond het hysterische muziek. Die was er niet heel erg dol op. Mijn advies is dan om verder even de ontbijtspullen weg te leggen en de radio vrij hard te zetten en even helemaal in te duiken. Want dan in ieder geval met hysterische dingen kan je er beter maar echt helemaal ten volste van genieten dan dat het als een soort stoorzender op de achtergrond is. Dus we gaan nu luisteren naar het Allegro uit de 10e symfonie van Shostakovich.

0: En dit was uit de 10e symfonie van Shostakovich, het Allegro. Nu kan de muziek weer gewoon op normaal niveau en kunt u weer gaan zitten, wat mij betreft. Het volgende stuk waar we naar gaan luisteren, dat heb ik...
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Werd, en Carmen is natuurlijk een prachtige opera van Bizet, die eigenlijk gaat over verliefd worden op de verkeerde persoon. En dat is nogal een herkenbaar thema, hoewel het in die opera ietsje extremer naar voren komt dan in het gewone leven. Ik weet ook dat we er heel veel lol mee hadden. Er was een Vlaamse zanger bij betrokken. En die heette Ludwig van Gijsegem. En die moest dan op een gegeven moment heel gepassioneerd uitroepen: "Ge zijt van de duivel bezeten, Carmen!" Want we deden het in het Nederlands. En ik kan af en toe nog steeds, als ik een beetje me niet zo prettig voel, eventjes keihard roepen: "Ge zijt van de duivel bezeten, Carmen!" En dan gaat het meteen weer een stuk beter met mij. We gaan nu luisteren naar een koorgedeelte uit het eerste bedrijf. Het is het moment dat de meisjes uit de sigarenfabriek tevoorschijn komen en daar leuk gaan staan chansen met de soldaten.

onder leiding van Michel Plasson, die leidde het koor en het orkest. Nou, dan wordt het nu tijd voor wat kamermuziek, want dat heb ik ook altijd graag gespeeld. Omdat het ook heel leuk is om te doen eigenlijk. En ten eerste wil ik even laten horen een stukje uit het pianokwintet van Dvorak. En dan gaan we luisteren naar het scherzo daaruit. En het wordt gespeeld door, en ik heb net met Aukelien van Hoytema een paar keer geoefend op de naam, dus let op wat ik nu ga zeggen. Wordt gespeeld door aan de piano Sviatoslav Richter. Samen met, en dat is dan wel weer makkelijk, het Borodin-kwartet. Komt-ie.

Ja, en dat was het scherzo uit het Dvořák Piano Quintet. En dat werd gespeeld door het Borodin Quartet samen met de pianist Sviatoslav Richter. Zijn vrienden noemen hem wel Sviatoslav met de gouden vingertjes. Ja, prachtig. En een volgend kamermuziekstuk dat we gaan luisteren, dat heb ik vaak gespeeld met mijn moeder en onze familievriend, zou ik hem maar noemen, Mark. Dat is een pianotrio van Smetana. En Smetana die is denk ik voor de meeste mensen vooral bekend vanwege zijn stuk De Moldau. Maar heeft dus ook heel mooie kleinere werken gemaakt. Dit is een stuk dat hij schreef toen zijn... het is een beetje misschien triest om dat erbij te vermelden. Maar toen zijn dochtertje overleden was. Dus het is eigenlijk een rauw stuk. En in het stuk dat ik laat horen kun je vooral de woede en het verdriet daarover horen. Het is de finale van het pianotrio van Smetana in G-mineur.

0: Ja, dit was het pianotrio van Smetana door het Borodin-trio gespeeld. Overigens heeft dat niets te maken met het Borodin-kwartet dat we eerder hoorden. Het zijn geheel andere mensen, dus een mysterie.
1: Dit is In Memoriam, een goedemorgen met Paulien Cornelissen. Een herhaling van haar uitzending uit 2009.
0: We gaan door met wat opera, met Wagner. En voor iedereen die Wagner haat, wees gerust. Ik had dat zelf ook. Ik dacht altijd, ik hou niet van Wagner. En ik zou ook met geen stok naar de Stopera worden geslagen kunnen worden. Dit is geen zin. Maar wat gebeurde nou op een gegeven moment? Toen werden die opera's vertoond op groot scherm in het Oosterpark in Amsterdam. En toen ben ik erheen gegaan omdat ik dan toch ook elk moment weg zou kunnen gaan. Want die opera's die duren wel 5 uur of zo. En ik dacht, als ik 5 uur in een zaal zit en ik kan niet weg, dan dat is verschrikkelijk, dat is een marteling. En dan, ik heb wel eens dat ik dan in mijn knieën komt een soort jeuk waar je dus niet bij kan. En daar word je gek van. Dus dat wilde ik niet. Maar in het Oosterpark kon ik elk moment weer weglopen. En toen ben ik blijven plakken. En bleek ik het dus eigenlijk heel erg mooi te vinden. Het is heel, als je er langer naar luistert, en dat moet wel bij Wagner, want het duurt 5 uur, dan merk je dat het heel hypnotiserende muziek is. En laatst hoorde ik er ook weer wat interessante dingen over alle thema's die erin zitten. En toen dacht ik, nou weet je wat, dan bestel ik die hele cd-box, heb ik gedaan, vanuit Duitsland helemaal. En toen stelde ik me voor dat ik dan dat helemaal, dus middagen lang met een koptelefoon op, daarnaar zou gaan luisteren en het helemaal in me op zou nemen, dat ik dan een soort Wagner-kenner zou worden, zo stiekem ineens. Ik heb die cd-box nu een paar weken en dat is natuurlijk nog helemaal niet gebeurd. Misschien gebeurt dat ook wel niet, maar dat geeft ook eigenlijk helemaal niet. De hele Ring des Nibelungen waar ik het dan over heb, daar gaan we nu zo direct luisteren naar een stukje uit die Walküre. Ik zal even een beetje achtergrondinformatie geven, hoewel ik dat op de radio altijd een beetje raar vind als er zo'n heel verhaal omheen wordt verteld en dan vervolgens krijg je iets te horen wat je toch niet verstaat en wat je ook niet echt begrijpt. Maar ik voel nu toch die behoefte iets te vertellen, dus doe ik het maar gewoon. Walküren, dat zijn een soort oorlogsgodinnen en hun taak is om de strijders die gevallen zijn op het slagveld naar het Walhalla te brengen en dat is dan de hemel. Brunhilde is zo'n walkure, dus zij brengt strijders naar het Walhalla. Maar nu is er iets aan de hand. Een van die strijders, dat is Siegmund. En Siegmund is een grote held en hij is tevens de zoon van Wodan, de oppergod. En Siegmund is verliefd geworden op Sieglinde. En zij ook op hem. En dat is een heel mooie liefde. En ze herkennen namelijk iets in elkaar. En dat is een soort ideale liefde die zij delen. Alleen, dat weten zij zelf niet. Wodan, die weet dat wel. Zij zijn namelijk tweelingen. Maar dat weten ze niet. Dus ze zijn verliefd op elkaar geworden terwijl ze tweelingen zijn. En Wodan vindt het dus eigenlijk niet zo'n heel goed idee dat ze het dan ook met elkaar doen. Onbegrijpelijke redenen. Of die vindt dat vies of zo. Dus die stuurt dan een andere dochter van hem, de walkure Brunhilde, stuurt hij naar Siegmund toe. Zij moet hem vermoorden en meenemen naar het Walhalla, zodat in ieder geval Siegmund en Sieglinde niet meer samen door kunnen. Nou, en vervolgens gaat Brunhilde gaat dan inderdaad Siegmund ophalen en zegt, we gaan mee naar het Walhalla, want daar is het erg leuk. Maar hij wil dat helemaal niet, omdat hij verliefd is op Sieglinde. En op die manier wordt Brunhilde eigenlijk voor het eerst geconfronteerd met wat liefde is. En als reactie daarop wordt ze meteen zelf verliefd op Siegmund. Ik hoop dat ik het allemaal zo goed zeg. In ieder geval waar het op neerkomt, waar we nu naar gaan luisteren, is voordat Brunhilde Siegmund heeft leren kennen. Ver daarvoor, ze is gewoon nog met haar zusters op het slagveld bezig. En dit is weer een typisch voorbeeld van heel hysterische muziek. Dus alleen te verdragen als hij heel hard staat. En ik zou ook willen aanraden misschien even de salontafel opzij te schuiven en een beetje vrij rond te rennen door de kamer met gespreide armen. Ik luister zelf naar deze muziek graag op mijn iPod als ik door de stad aan het fietsen ben. Dus probeer er wat beweging in te brengen. Een soort rondgalopperen raad ik aan. Verder is de tekst is niet zo heel belangrijk. Je hoort alleen wel heel vaak de strijdkreet Hayato. Dus dat is leuk om te herkennen. En let ook vooral op, dat vind ik zelf heel leuk. Het begint al vrij bombastisch en groots. Maar op een gegeven moment dan wordt het gewoon nog harder en bombastischer. En dat bewonder ik wel in Wagner. Dat hij denkt van nee, echt zo hard mogelijk.

Ja, en we veden hem eventjes uit, want het hoogtepunt hebben we gehad. Nou, dit was dus uit de Ring des Nibelungen, uit die Walküre, was dit de vlucht van de Walküre. Brunhilde werd gezongen door Birgit Nilsson en het werd gespeeld door het Wiener Philharmoniker onder leiding van Georg Solti. Ja, heel prachtig. En ik, ja, Wagner is natuurlijk een heel enge antisemiet geweest. Maar dit vind ik toch wel heel mooi. En eigenlijk mijn wens is ook altijd om nog een keer naar Bayreuth te gaan. Maar daar schijn je dus... Dat is dus zo'n dorp in Duitsland wat dan helemaal draait om die Ring des Nibelungen. Wordt één keer per jaar alles uitgevoerd. En daar komen ook allemaal mensen, zo stel ik me voor, vrouwen met van die blonde vlechten om hun hoofd gewonden. Maar het is heel moeilijk om daartussen te komen, om daar kaartjes voor te krijgen. En dan wil ik dus heel graag, dus bij deze, als iemand ooit een kaartje over heeft, wil die mij dan een e-mail sturen dat ik mee mag. Want dan wil ik daarheen en dan alles opschrijven wat ik zie. En daar een reportage over maken. Of een cabaretvoorstelling, dat weet ik nog niet. Goed, nou, het volgende waar we naar gaan luisteren is een stuk rustiger. Ik had het al even over cabaret. Ik vind het wel leuk om ook... dingen met klassieke muziek te doen in mijn cabaretvoorstelling. En zo heb ik een stukje uit de vierjarige tijden van Vivaldi in mijn voorstelling zitten, waar ik dan een soort dansje met mijn gezicht op doe. Ik kan het niet beter uitleggen. En doordat ik dat maakte, zat ik weer veel meer naar de vierjarige tijden te luisteren. En het is zo, dat stuk is zo doodgedraaid en doodgespeeld, waardoor het een soort cliché is geworden. Maar eigenlijk de reden dat het een cliché is geworden is omdat het ook een heel prachtig stuk is. Dus ik wilde er toch een stukje uit laten horen. Niet het stukje dat ik zelf in mijn voorstelling gebruik, omdat ik het gevoel heb dat we nu iets rustigers moeten horen. En dat wordt het tweede deel uit het deel De Winter. En de violist is Emmy Verheij.

Ja, en dat was Emmy Verheij in De Vierjarige Tijden, het tweede deel uit De Winter. Het is heel fijn om dit te luisteren als het buiten een beetje koud is en je op je fiets zit, vind ik tenminste. Sowieso vind ik dat de iPod een heel nieuwe dimensie heeft gebracht aan het luisteren naar klassieke muziek. Ik heb zelf, luister ik vlak voordat ik moet optreden, vaak naar het stuk dat ik als laatste ga laten horen vanochtend. Ik heb het ooit ontdekt doordat ik naar Radio 4 aan het luisteren was. En toen iets hoorde, vond ik zo prachtig. En toen, gelukkig had ik de tegenwoordigheid van geest om het op een papiertje te schrijven. Toen ben ik later naar de cd-winkel gegaan. En dacht ik dat ik dus met iets heel obscuurs kwam. Van nou, nu heb ik iets zo mooi, maar niemand weet het. En toen zei die mevrouw toch ja, een beetje autant van ja, de hele bak met Marco Beasley staat daar. Het schijnt een enorm populaire man te zijn. Nou, ik heb die cd gekocht. En wat hij doet is, hij zingt vrij oude muziek. Maar dat doet hij op zo'n mooie, heldere en hupsende manier, zou ik maar zeggen. Dat het eigenlijk helemaal niet oud lijkt. En ik draai dit altijd vlak voordat ik moet optreden. Omdat ik hoop dat wat ik zelf op het toneel doe, dat het daar een beetje op lijkt. In de zin van dat het iets moeilijks is wat je doet, maar dat het er makkelijk uit moet zien. En ik denk dat met dit stukje wat ik nu ga laten horen, dat je ook zult horen van het is iets moeilijks, maar hij zingt het alsof het iets heel makkelijks is. Het is dus de zanger Marco Beasley met het ensemble Accordone. En hij zingt een heel oud lied en dat heet Amante Felice.

En met Amante Felice, gezongen door Marco Beasley, eindigt deze herhaling van een Goedemorgen met Paulien Cornelissen. Alle muziek die vanochtend te horen was, is terug te vinden op onze site nploklassiek.nl/een goedemorgen met. En reageren op deze uitzending kan via de NPO Luister-app of met een mail naar goedemorgen@afrotros.nl. Volgende week een goedemorgen met tekenaar en schrijver Annemarie van Haringen. En zometeen hier op NPO Klassiek, de muziekfabriek.

0: voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
1: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk. Van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
2: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AfroTros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
2: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
4: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
4: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
5: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt de justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. En volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt voor recreatie, maar ook voor wedstrijdtrainingen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schegg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakt hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer, zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden dan misschien wat regen en ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De klassieke top 400. Vanaf maandag natuurlijk hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
4: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
3: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
5: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk. Van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
7: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek. Met Johannes Wierik Speetjens.
8: Fijn dat je luistert. Goedemiddag.

nog 1 dag, 18 uur, 52 minuten en 1 seconde voordat de klassieke top 400 van start gaat. Dit stuk prijkt op nummer 65, de notenkraker van Peter Tchaikovsky. Je hoorde het hier, gespeeld door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Marriner. Volgende week maandag is het zover. Tot en met vrijdag hoor je dan de lijst der lijst van NPO Klassiek. Helemaal door jou, de NPO Klassiek luisteraar, samengesteld. Dat is voor volgende week. Dit is het menu voor de muziekfabriek vanmiddag. Live muziek in zorginstellingen. Vrijkaartjes voor een première komende week. En een taalkundige ode aan Paulien Cornelissen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

het eerste deel uit het derde celloconcert van Luigi Boccherini, gespeeld door Yo-Yo Ma met het Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman. Sleep van Max Richter strandt dit jaar op plaats 403 in de top 400. Dus dat valt net buiten de lijst. Ik noemde hem in de stemweek als een van de kanshebbers voor mijn persoonlijke shortlist. Maar uiteindelijk strandde hij in mijn longlist. Maar het is wel muziek waar ik elke dag naar luister, meer bepaald elke avond, vlak voordat ik ga slapen. En misschien zegt het wel iets over ons en deze tijd dat hij bijna in de lijst stond, maar het net niet heeft gehaald. Het is muziek die je naar een heel specifieke plek in je hoofd brengt. Een plek waar het stil en rustig wordt. En dat kan soms best eng zijn, maar als je je eraan overgeeft, is het ook heel ontspannend. Heb je nou zelf spijt van je keuze of heb je zelfs helemaal niet gestemd? Nou, dan weet ik het goed gemaakt. Als troost draai ik jouw stemspijtmuziek in de muziekfabriek. Muziek waar je op had willen stemmen, maar je bent het vergeten. Of muziek waar je niet op hebt gestemd omdat je je darlings moest killen. Laat het me weten via de NPO Luister-app. En omdat je het volgende week niet zal horen in de klassieke top 400, is hier Dream One uit Sleep van Max Richter.

vergeten, dat schrijft Ria. Nou, Ria, niet getreurd, want Palladio staat alsnog in de klassieke top 400 en wel op nummer 228. Gelukkig waren er genoeg mensen om deze muziek 75 plekken te laten stijgen.

prachtige Before the Wind Blows It All Away, Dream One van Max Richter. Ik vroeg je zojuist waar jij stemspijt van hebt. En Ria is NPO Klassiek luisteraar en schrijft: stemspijt? Oeps, ik ben überhaupt vergeten te stemmen. Ik had het lang uitgesteld en toen was het te laat. Maar mijn stem zou onder andere gaan naar Palladio van Carl Jenkins. En ik hoop toch dat die erin staat. Luisteren ga ik volgende week zoveel mogelijk doen. Dat ga ik zeker niet.

Palladio van Carl Jenkins, gespeeld door het Metamorfose Berlin onder leiding van Wolfgang Emanuel Schmidt. En het stuk is vernoemd naar een Italiaanse architect, Andrea Palladio. En Carl Jenkins, de componist, die werd geïnspireerd door diens harmonie, symmetrie en proporties. Ik weet het, cultuur gaat de wereld niet redden, maar cultuur kan de wereld wel zachter maken, warmer en menselijker. Volgens mij is cultuur een van de mooiste bindmiddelen die we hebben voor een maatschappij die steeds meer barsten vertoont. En daarom ga ik iedere zaterdag in het Cultureel Kompas op zoek naar culturele initiatieven die mensen dichter bij elkaar brengen. Plekken waar je elkaar kunt ontmoeten, verwonderen en inspireren. Zometeen hoor je een mooi voorbeeld na Frans Schubert.

0: Maria João Pires aan de piano met een impromptu van Frans Schubert.
1: Het cultureel kompas.
0: Live muziek in zorginstellingen. Dat klinkt toch als een fantastisch idee? Nou, de stichting De Vrolijke Noot doet dat al 20 jaar. Deze stichting brengt muziek naar ouderen en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. En daarbij spelen ook jonge muzikanten een belangrijke rol. Mariska Pol is oprichter van de stichting. Goedemiddag Mariska.
2: Goedemiddag.
0: Allereerst, gefeliciteerd. Binnenkort 20 jaar De Vrolijke Noot. Wat betekent dat jubileum voor jou?
2: Nou, heel erg veel. Je begint aan iets met een enorme passie en idealisme. En dat we dan nu al 20 jaar bezig zijn en zoveel mensen hebben blij kunnen maken, maar zelf ook prachtige ervaringen hebben opgedaan. Heel veel.
0: Wat fijn. Mooi.
2: Ja, zeker.
0: Je noemt passie en idealisme. Wat was voor jou destijds de aanleiding om deze stichting op te richten?
2: Nou, passie is de muziek voor mij als harpiste en opgegroeid in een gezin waar muzikanten de hele dag met muziek bezig zijn. Kan je daar niet omheen. En ik heb gezien als klein meisje dat in de zorg muziek ontzettend veel effecten heeft en had. En dat heeft blijven hangen, dat zaadje. En dat hebben we altijd als idealisme bij ons gebracht en meegedragen om muziek naar de zorginstellingen toe te brengen en de mensen te plezieren met wat zij zelf niet zo makkelijk meer in hun leven kunnen binnenhalen. Ja. Live music.
0: Mooi. Je komt uit een muzikaal nest, je zegt het. Je bent zelf harpiste. Wat zie je gebeuren wanneer je met muziek bij mensen in zorginstellingen komt?
2: Nou, allereerst ontzettend veel plezier. Het ontwaken uit echt in jezelf gekeerd zijn en weer deelnemen aan de groep. De mensen worden weer actiever, blijer, maken met elkaar onderling heel veel verbinding. Vormen weer een groep en genieten gewoon ontzettend van muziek, wat natuurlijk uit hun eerdere leven, toen het brein het nog allemaal wel goed deed, enorm veel plezier heeft gebracht en de herinneringen komen boven. Dat is wat je ziet gebeuren.
0: Prachtig. Kun je ons meenemen naar zo'n moment? Kun je een voorbeeld geven van een moment dat je is bijgebleven?
2: Ja, dat zijn er natuurlijk vele en vele. Maar één die gevoelig ligt is natuurlijk toch als je mooie muziek speelt die vroeger in de oorlogstijd gespeeld en gedraaid is. Dan roept dat zoveel emoties op waar de mensen soms ook een beetje in ingesloten zitten. Nou, ik hoef natuurlijk alleen maar te zeggen We'll Meet Again of een ander mooi lied of Joodse muziek te spelen. En dan raakt je dat. En dan gaat het zelfs wel eens zover dat iemand zijn armen uitsteekt en dat je dan ziet dat daar een kampnummer op staat gegraveerd. Ja, dat raakt enorm. Dat doet het. En dan stromen de emoties. Maar natuurlijk ook vrolijkheid. Het krijgen van kinderen, kleinkinderen, trouwerijen. Naar de opera gaan in Wenen. Daar komt zoveel los. Geweldig.
0: Ontroerend. Ook voor jou zelf als muzikant,
2: ja,
0: kan ik me voorstellen.
2: Zeker.
0: Jullie werken daarbij ook met jonge muzikanten. Waarom vinden jullie dat zo belangrijk?
2: Nou, we geven ook bij ons thuis en ikzelf ook al jaren heel veel les. Dus het is sowieso om muziek naar het kind te brengen en het jonge kind te brengen is iets moois. Ook om door de ogen van het kind en de oren van het kind naar je eigen muziek te luisteren. Daar leer je zelf ook altijd weer heel veel van. En het, ja, kinderen hebben gewoon voor de ouderen en mensen die in allerlei instellingen zitten enorme impact. Het is de onbevangenheid, het is het plezier. De kinderen zien niet meteen dat je gehandicapt bent. Die zien gewoon een vriendje, vriendinnetje, een opa en oma. En ze zijn zo trots als ze hun eerste liedje op hun instrument mogen spelen voor deze groep. En dan natuurlijk enorm applaus en reactie krijgen. En dat geeft de kinderen natuurlijk, je kan met je talent echt iets betekenen voor de mensen in deze kwetsbare groepen. Aan de andere kant sterkt het zich hen om voor te spelen en lekker zich te presenteren en gewoon vrolijk muziek te maken.
0: Ja, precies. Dat zorgt voor voldoening en verbinding. Dan heb je eigenlijk twee vliegen in één klap.
2: Ja,
0: jullie
2: zeker.
0: Staan nu 20 jaar in december, Stichting De Vrolijke Noot. Wat hebben jullie nodig om pakweg de komende 20 jaar door te kunnen?
2: Nou, allereerst komt het altijd natuurlijk helaas ook neer op centjes. Want de auto moet rijden en de instrumenten moeten besnaard en gestemd en gerepareerd. En voor de rest natuurlijk zijn we altijd op zoek naar mensen die het heel leuk vinden om voor onze stichting, namens onze stichting in zorginstellingen, muziek te maken. En dat kan van klassiek tot ook jazz en populaire muziek, wereldmuziek. Dus dat, die mensen hebben we altijd nodig. En voor de rest komt het ook wel eens neer op gewoon vrijwilligers die auto willen rijden. Of de kinderen willen ophalen en naar de zorginstelling willen brengen. Nou, zo heb je rijen vol natuurlijk. Dus er zijn wensen genoeg. En ja, zoveel mogelijk programma's die ik dan mag creëren kunnen spelen in de zorginstellingen. Dat is natuurlijk wat we het allerliefste doen.
0: Helder. Meer informatie kunnen NPO Klassiek luisteraars vinden op stichtingdevrolijkenoot.nl. Wij gaan luisteren naar We Will Meet Again. Dat is een van de favorieten in zorginstellingen.
2: Zeker.
0: Mariska Pol, oprichter van Stichting De Vrolijke Noot. Bedankt voor je tijd en veel succes met jullie mooie werk.
2: Dank je wel en dank je wel voor deze kans om ons even te laten horen.
0: Met plezier. Fijn weekend.
2: Oké, okay. Ja hoor, dag.

0: mooie bewerking voor cello en piano, gespeeld door Yo-Yo Ma en Catherine Stott. Dit was We'll Meet Again.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.

0: Spaanse tarantella uitgevoerd door de Capella Mediterranea onder leiding van Leonardo García Alarcón.
1: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel amoureus. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouw heel net en genereus.
0: Vlaams beschouw ik als mijn tweede moedertaal. En in de Vlaamse wereld neem ik je elke zaterdag mee. Maar voor liefhebbers van taal was het deze week een tragische week. Want deze week overleed een Nederlandse vrouw die een bijzonder plekje had in het hart voor, of tenminste zij had een bijzonder plekje in het hart voor het Vlaams, Paulien Cornelissen. Ooit zei ze, over het algemeen vinden wij Vlaams ook mooier klinken dan Hollands. Zo had het ook gekund, verzuchten we dan. En ergens hebben wij het laten liggen. En daarom vandaag als kleine ode aan Paulien Cornelissen. Een Vlaams woord waar ze dol op was. Goesting. Wat betekent dit Vlaamse woord? En wat komt er bij jou op als je dit woord hoort? Deel je eerste ingeving met mij via de NPO Luister app. Zoek het niet op, maar laat je fantasie erop los. Wat betekent het Vlaamse woord goesting? Ik ben heel benieuwd.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Jij hebt de volgorde bepaald en wij gaan ze voor je draaien. De allermooiste klassieke werken. Je hoort ze allemaal in de klassieke top 400. Vanaf maandag, de hele week, elke dag van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. De klassieke top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/top400.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Afrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk. Van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft 2 Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. Die dag zijn de 2 verdachten ook opgepakt. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. En ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in de VS heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten om de tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen is er vrij veel zon. In het noorden misschien dan wat regen en ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie, een orkestraal meesterwerk, van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
7: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
7: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
0: NPO Klassiek. Avrotros. Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens.
8: En ben je er al achter gekomen wat het Vlaamse woord goesting betekent?

Een deel uit de Tweede Symfonie van William Boyce, gespeeld door The English Concert onder leiding van Trevor Pannock. Vlaams beschouw ik als mijn tweede moedertaal en in de Vlaamse wereld neem ik je elke zaterdag mee. Paulien Cornelissen overleed deze week. Een groot gemis in de eerste plaats voor haar dierbaren en daarnaast voor alle liefhebbers van de Nederlandse taal. En ik zei het net al, Paulien Cornelissen had een zwak voor het Vlaams. Wij vinden Vlaams mooier klinken dan Hollands, zei ze ooit. En daarom deze middag een kleine ode aan Paulien Cornelissen, die op veel te jonge leeftijd overleed. Een Vlaams woord waar ze dol op was. Goesting. Maar wat betekent goesting? Volgens Hanneke betekent het zachtjes genieten. Dus met een pintje, zonder hard te praten en rustig om je heen kijken. Johan die zegt, wat een groot gemis, Paulien is er niet meer. Het woord goesting betekent dat niet zoveel als ergens zin in hebben. Jorin die zegt, nou hier in Zeeuws-Vlaanderen hoor je dat woord dagelijks. En ik heb echt goesting in Vlaamstalige muziek. Ingrid die zegt, nou goesting dat wekt het gevoel op van bijvoorbeeld gezellig met familie eten en drinken. Zoiets van, dit is mijn ding. Marianne die zegt, goesting is zin hebben, maar niet in eten of seks, maar in iets te doen of iets te zien. En Emma die zegt, goesting hebben is zin hebben in. En ik denk dat het komt uit het Spaanse gustar. Me gusta macho. Dat vind ik heel leuk, lekker. Een heerlijk woord, noemt ze het. Nou, heel veel mensen die hebben het goed. Onder andere Henriette, Karin, Hendrik, Norbert, Freddy, Saar, Har, Petra, Sandra. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Goesting betekent inderdaad in het Vlaams zin hebben. Ook lust. Trek of een sterk verlangen naar iets. Dat kan seksueel zijn, dat kan eten zijn, dat kan alles zijn waar je zin in hebt. En dit is ook een ontdekking voor mij. Het woord goesting komt uit het Oud-Frans en uit het Latijnse woord gustus. Dat betekent smaak. En nu heb ik goesting in Vlaamse polyfonie.

L'Inconstantia che secco aan, gezongen door Grande La Voix onder leiding van Björn Schmelzer van Cipriano de Rore, die gewoon in Vlaanderen werd geboren. Elke twee weken kies ik een leuke première uit, theater, opera, musical of cabaret, en daar mag ik dan twee NPO Klassiek luisteraars gratis naartoe sturen. De afspraak is heel simpel, mijn enige vraag achteraf is, hoe was het? En moeten we hier allemaal heen? En dat antwoord dat hoor je dan een week later hier op NPO Klassiek in de vorm van een kort verslag van de avond. Dit is de Cultuurclub. En zo meteen hoor je voor welke première ik deze keer twee kaartjes mag weggeven. Maar nu eerst Johannes Brahms.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Yuya Wang, Andreas Ottenzamer en Gauthier Capuçon met een trio van Johannes Brahms.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.
2: Zet

Is het nou Jaap Bril? Of is het de snolle bollekenszanger Rob Kemps? Ja, je hoort hen hier samen toen Rob Kemps de gast was op NPO Radio 1. En ze zullen opnieuw samenkomen. En daar kan jij bij zijn. In de theatervoorstelling Laat Me Niet Alleen. Volgende week vrijdag 9 oktober gaat deze in première in Leiden. En daar mag ik 2 vrijkaartjes voor weggeven. In die voorstelling duikt Rob Kemps in het leven en in de muziek van Jaap Bril. Maar het gaat ook over Rob's eigen leven, want een leven zonder Bril is voor Rob geen leven. Hij was 18 toen hij Bril's muziek voor het eerst hoorde en hij werd meteen geraakt door zijn unieke persoonlijkheid. In alles wat ik doe heeft deze man mij gevormd. Bril is de man die er altijd voor me is, zo zegt Rob Kemps. En die liefde voor Bril die brengt Kemps dus nu naar het theater in de voorstelling Laat Me Niet Alleen. En voor de première daarvan mag ik 2 kaartjes weggeven. Komende vrijdag, 9 oktober, in de Leidse Schouwburg. Nou, wil je erheen? En vind je het leuk om daarna met de luisteraars van NPO Klassiek te delen hoe het was en of we er allemaal heen moeten? Stuur dan een bericht in de NPO Luister-app of mail naar demuziekfabriek@avrotros.nl. En de winnaar, die krijgt vanmiddag bericht.

Jacques Brel met de nummer Qui te pas. En in het leven en in de muziek van deze legendarische chansonnier duikt Rob Kemps in zijn voorstelling Laat me niet alleen. Komende vrijdag 9 oktober gaat hij in première in Leiden, in de Leidse Schouwburg. En Rob Kemps die noemt zichzelf een geluksvogel dat hij deze voorstelling mag spelen. En jij kan ook een geluksvogel zijn, de geluksvogel die er gratis bij kan zijn. Want ik mag 2 vrijkaartjes weggeven. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is achteraf laten weten hoe je het vond. En nu laten weten dat je wil gaan via de NPO Luister-app of via mail naar demuziekfabriek@avrotros.nl. Die première is komende vrijdag 9 oktober in de Leidse Schouwburg.

de finale uit het vioolconcert van Antonín Dvořák, gespeeld door Isabelle Faust met het Praags Philharmonisch Orkest onder leiding van Jiří Bílohlávek. Arvo Pärt, hij schopt het ook dit jaar weer tot de top 5 van de klassieke top 400. En zometeen reis ik af naar zijn geboorteland om je meer te vertellen over de traditionele muziek daar in Estland. Na Voices 8.

Voortjes eet met de Parting Glass. Europa telt 44 landen, elk met hun eigenheid, authenticiteit en culturele identiteit. Maar is er zoiets als een gemeenschappelijke cultuur? Nou, om dat te ontdekken duik ik elke week in een land of stad uit Europa op zoek naar die Europese cultuur.

Arvopert met Spiegel im Spiegel is opvallend. Het werk schopt het jaar na jaar tot de top 5 in de klassieke top 400. Het werk komt uit 1978 en het staat tussen eeuwenoude publieksfavorieten. Maar wat valt er eigenlijk nog meer te ontdekken in de muziekcultuur in Estland? Ik heb er een zwak voor, nationale volksliederen. Ze vertellen in een paar minuten vaak verrassend veel over de geschiedenis en identiteit van een land. Dit is het Estse volkslied. In 1920 werd het als volkslied gekozen. En in mei 1990, nou nog een keer, na het herstel van de Estse onafhankelijkheid. Hoe zat dat? Nou, tijdens de Sovjetbezetting was het lied verboden. En nog iets bijzonders, de melodie is vrijwel hetzelfde als die van het Finse volkslied.

Je hoort hier Anna-Lisa Eller. Ze bespeelt de kanel, een traditioneel Est snaarinstrument uit de Citer-familie. Je bespeelt het horizontaal en het heeft een hele heldere, bijna betoverende klank. Anna-Lisa Eller speelt er niet alleen traditionele Estse melodieën op, maar ook muziek van componisten als Bach, de Machaut en Mudara. En zo brengt ze oude Estse muziektradities samen met muziek uit de Renaissance en Barok. Mooie ontmoeting tussen Baltische en West-Europese muziek.

Estland is een land van koren. Die traditie gaat terug tot de 19e eeuw, toen de eerste grote Estse zangviering werd georganiseerd. En die groeide dan weer uit tot het grote Estse Songfestival, waar jaar na jaar duizenden zangers samenkomen. De Baltische zang- en dansfeesten staan sinds 2008 ook op de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Koorzang is meer dan muziek. Het is voor hen een manier om samen te komen en de eigen cultuur en geschiedenis te vieren. Dit is Veljo Tornis met Sotaminek, oftewel ten oorlog. En tot slot is dit Musuda Arka Ules, oftewel Ontwaak mijn hart. Het is een Ests religieus lied met een bijzondere geschiedenis. De tekst is namelijk geschreven door een Duitser, een Lutherse dichter in de 17e eeuw. En in Estland kreeg de tekst een eigen leven met een melodie die teruggaat op de traditionele Estse volksmuziek.

Duitse religieuze tekst op een melodie uit de Estse volksmuziek en de sterke Estse koortraditie. Dit was Mu Suda Arka Ules, gecomponeerd door Margo Kolar en gezongen hier door Heina Wakker.

0: Dit was How to Train Your Dragon van John Powell. En het is 9:09. Dat betekent dat het bijna tijd is voor de NTR Zaterdag matinee. Hans Hafmans, die vertelt er ons iets meer over. Goedemiddag.
1: Dag Johannes, hi.
0: Hey.
1: Ja Johannes, de zwier, de luxe, de charme, kleurrijke van de Franse barok. Het zit er allemaal in. Je kan ook zeggen het koninklijke. Want het is ten tijde van de zonnekoning, zo eind 17e eeuw. Een requiem na de pauze van André Campras. En voor de pauze een grote mis van Marc-Antoine Charpentier door Lettelan Lyriek en het Kamerkoor van Namen onder leiding van Christophe Rousset. Het wordt een heerlijke middag met prachtige barok klanken uit Frankrijk.
0: Wat fijn, heerlijk. Mijn favoriete muziek. Ik ga zeker luisteren naar de NTR Zaterdag matinee. Dank Hans Hafmans en heel veel plezier vanmiddag.
1: Dankjewel.
0: En wat leuk, alle reacties in de NPO Luister-app. Het is een overspoeling. Heel veel mensen die willen naar de voorstelling van Rob Kemps. Wij gaan zo meteen een winnaar uitloten en die krijgt dan bericht. Ik wens je een hele fijne middag en heel veel plezier met de barokmuziek zo meteen in de NTR Zaterdag matinee. En luister ook volgende week naar de klassieke top 400. Van 7 uur 's ochtends tot en met 11 uur 's avonds hoor je alleen maar muziek die door jullie, de luisteraars van NPO Klassiek, is uitgezocht. Ik mag zelf ook 2 avonden presenteren. Heel veel zin in. Maandag en dinsdag. Dus heel graag tot dan.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
2: Ga mee op reis met een bekende gast.
3: Echt baanbrekend.
2: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
4: Op een moment dat er echt een ontmoeting is, een connectie is, een verbinding is. Ja, daar kan ik dan geen genoeg van krijgen.
2: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
5: Nee, het moet door. Het moet door, want je wil weten hoe dat verder gaat.
2: Deze week is mijn gast operaregisseur Kenza Kucukali.
1: Panorama Zondag. Morgenavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen. Op veiligthuis.nl.
10: Ster. We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
12: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
11: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
12: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
13: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september, op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En dan wordt het ongeveer weer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De klassieke top 400. Vanaf maandag natuurlijk hier op NPO Klassiek.
2: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
6: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
7: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Avekamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
0: NPO Klassiek. NTR. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam, de NTR Zaterdagmatinée.
9: Met Hans Hafmans.
10: Goedemiddag, welkom bij de NTR Zaterdagmatinee met vandaag de gast. En niet voor het eerst, ze waren hier in 2004 voor het eerst de gast. En met de regelmaat van de klok zijn ze teruggekomen. Le Talent Lyrique, geleid door Christophe Rousset. Met het kamerkoor van Namen erbij en 5 vocale solisten in 2 groots opgezette missen uit Frankrijk, zo rond 1700, uit de Franse barok. Straks na de pauze het requiem van André Campra. En zometeen als eerste de missa Assumpta Est Maria, Maria Hemelvaart, van Marc-Antoine Charpentier. Marc-Antoine Charpentier, zometeen groots bezet. Nu even om een beetje in de sfeer te komen, in kleine bezetting, een suite van hem, kamermuziek, door het ensemble Amaryllis.

0: Uit een suite van Marc-Antoine Charpentier speelde het ensemble Amaryllis. En de laatste twee deeltjes die we hier hoorden, een gigue anglaise en een gigue française. Dat is typisch de tijd waar we in zitten, eind 17e eeuw in Europa. Ze snoven elkaars cultuur en invloeden op. Duitse componisten trokken over de Alpen naar Italië. Henry Purcell in Engeland omarmde zowel de Italiaanse als de Franse stijl. En de componist waar we zo meteen als eerste mee gaan beginnen, Marc-Antoine Charpentier, op en top Frans componist, studeerde in Rome om daar de Italiaanse stijl zich eigen te maken. Marc-Antoine Charpentier en na de pauze André Campras in deze NTR zaterdagmatinée rechtstreeks vanuit de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Door L'Étalon Lyrique en het Chœur de Chambre de Namur, het Kamerkoor van Namen onder leiding van Christophe Rousset. Met vijf vocale solisten, de zussen Apolline en Thaïs Rueil-Vestphal. Haute Contre, echt een stemtype dat je in de Franse barok alleen maar tegenkomt. Abel Zamora, tenor Nicolas Scott en Adrien Fournaison, bas-bariton. Marc-Antoine Charpentier, het lukte hem niet om een positie aan het hof van Lodewijk XIV te bemachtigen. Want de man daar, Jean-Baptiste Lully, die zat hem in de weg. Die hield niet van concurrentie. Die Lully was eigenlijk een Italiaan, Giovanni Battista Lully. Maar die Italiaan, die bepaalde de smaak van Frankrijk tijdens de periode, de lange regeerperiode, 70 plus jaren van Lodewijk XIV. Marc-Antoine Charpentier, zijn Missa Assumpta Est Maria, dat zou suggereren 15 augustus, Maria Hemelvaart. Maar dat weten we niet zeker. Het zou ook goed kunnen dat het verwijst naar de Gregoriaanse melodie die hierin voorkomt voor dat feest. Geschreven 1699, zelfs daar moet een vraagteken bij. We weten helemaal niet zoveel over Marc-Antoine Charpentier. We weten dat hij dus niet aan het hof werkzaam was. Het is niet gelukt. Hij heeft wel, toen Lully gebrouilleerd raakte met schrijven Molière, toen heeft hij met Molière samen kunnen werken. En heeft hij bijvoorbeeld muziek geschreven, De ingebeelde zieke, La malade imaginaire, op de planken. En heeft ook nog zijn opera Médée, na de dood van Lully, op het podium, op het toneel kunnen krijgen. Hij zat een beetje naast het hof, was maître de muziek van ene Duchesse de Guise, een nichtje van de Zonnekoning. Dat dus, Marc-Antoine Charpentier, een halve generatie ouder dan de componist van na de pauze, André Campras. Zijn Mestre Requiem, waarschijnlijk zo rond 1720 gecomponeerd. Toen was de Zonnekoning dood en hij had helemaal geen last van de concurrentie van Lully, want die was er ook niet meer. L'Étalon Lyrique, geliefd ensemble in de zaterdagmatinée. Ze waren hier voor het eerst in 2004. En zijn vaak teruggekeerd.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
0: André Campras, zijn Mestre Requiem, waarschijnlijk zo rond 1720 gecomponeerd. Toen was de Zonnekoning dood

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Ja, het was nu ruim 20 jaar geleden, in 2004, dat ze hier te gast waren met Roland, opera van Jean-Baptiste Lully. Ze zijn teruggekomen met De Lalande, met Couperin, met Rameau, Zaïs, opera in 2014. En vandaag heten we ze weer welkom. Les Talents Lyriques, geleid door Christophe Rousset. Ja, die Marc-Antoine Charpentier, die kunnen we goed kennen vanwege de begintune van de European Broadcasting Union. Sinds de jaren 50 gebruiken zij daar een melodie uit het Te Deum van Marc-Antoine Charpentier bij. Dus bij bijvoorbeeld internationale uitzendingen van het Songfestival hoor je aan het begin altijd standaard in die tune die feestelijke muziek, koninklijk van klank, Charpentier. Clavecinist, organist, kan beide instrumenten bespelen, ze staan haaks op elkaar. En het clavecimbal is een kopie naar Rukkers, de beroemde clavecimbalbouwersfamilie, dynastie uit Antwerpen, die ook voor het Hof van de Zonnekoning instrumenten leverde. Dit is een kopie gebouwd door een Zweedse bouwer. En let maar op hoe rijk dat instrument van klank is. Hij studeerde dus in Rome en nam de invloed mee naar Parijs, waar hij werkte. En dat was dus de trend. Want iedereen ging over de grens kijken en luisteren naar de invloeden van Frankrijk op Italië, Italië op Frankrijk. Duitsland, Italië, Engeland. De tijd van de verenigde smaken van Europa, les goûts réunis. Daar komen de vijf vocale solisten, met daarachter Christophe Rousset. De Missa Assumpta Est Maria van Marc-Antoine Charpentier. Voor koor en orkest, Les Talents Lyriques en het Kamerkoor van Namen. En Christophe Rousset vindt de weg naar voren naar de bok.

0: De Missa Assumpta Est Maria van Marc-Antoine Charpentier. Geschreven voor Maria Hemelvaart, 15 augustus. Het zou kunnen, we weten het niet zeker. Het zou ook kunnen dat hij die titel erboven gezet heeft, Charpentier, vanwege de Gregoriaanse melodie die erin voorkomt, die verwijst naar de feestdag. L'Etalon Lyrique en het Kamerkoor van Namen, Cœur de Chambre de Namur, geleid door Christophe Rousset. De eerste helft van deze NTR zaterdagmatinée rechtstreeks vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. In het kader van 17e eeuwse Franse barok, voor de kerk geschreven, van Marc-Antoine Charpentier. Zometeen opnieuw een mis, een dode mis, Requiem van André Campra. Die een halve generatie, 20 jaar jonger was dan Marc-Antoine Charpentier. Charpentier had last van Jean-Baptiste Lully, heer en meester aan het hof in Versailles van Lodewijk XIV. Maar André Campra, die was gelukkig een stukje jonger, die had er geen last van. En Lodewijk XIV was gestorven en ook Lully. En hij kon vrijuit componeren. Te gast in de pauze is Jan van der Bossen, oude muziekspecialist, voormalig artistiek leider van het Festival Oude Muziek van de Nederlandse Bachvereniging. En gaan ze maar door. Jan, welkom.
1: Hallo.
0: Bijzonder, deze muziek. Als we het hebben over het orkest, heel veel strijkers en maar twee fluiten.
1: Ja.
0: Was het geld op?
1: Nee, dat is een heel erg Frans kleurtje, die fluiten aan de strijkers. Maar ja, die rijke strijkersbezetting, dat is heel erg Frans. Hè? Ik weet niet of je gezien hebt, 6 altviolen. Maar dat was meestal een vijfstemmige schriftuur. Dus met 2 middenpartijen in plaats van 1. Wat dus een heel rijk middenregister oplevert.
0: Ja.
1: En soms geen bas, nu wel. Er was wel een contrabas. Die komt pas zo in de helft van de 18e eeuw echt in zwang. Heel vaak was de bas niet eens een 16 voet, maar gewoon een 12 of een 8 voet.
0: Bij Jean-Philippe Rameau, een generatie later, zitten wel degelijk zware bassen in.
1: Ja,
0: fagotten,
1: ja.
0: En weet ik, die bodem precies. Is zo rijk, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: En dat is hier nog niet zo.
1: Ja, nee, dat begint zo'n beetje met Marais op een bepaald moment. Die is geloof ik als eerste in zijn Alcyon in die opera dat hij een contrabas echt voorschrijft. En dan wordt dat steeds meer de usance.
0: En waarom dan die twee fluiten en waarom geen hobo's? Bijvoorbeeld, wat is dat?
1: Ja, goede vraag. Dat zal met de omstandigheden gemaakt te hebben. Hè? Waarschijnlijk, je hebt wel degelijk ook veel blazers in Franse muziek. Maar die fluiten ook, je ziet, die hebben niet, ik zeg maar wat, solopartijen zoals in de Hohemessen bij Bach of zo. Dat is echt een kleur, een silver lining, die aan die prachtige wolk van de Franse strijkersmuziek wordt toegevoegd.
0: Ja, precies. Maar, zit je te genieten?
1: Ja, enorm. Ik moest wel denken, want die Franse muziek is altijd zo. Je gaat naar buiten en je kunt geen één melodie onthouden. Terwijl als je van een Italiaans werk van Vivaldi of Pergolesi of zo naar buiten loopt, dan zing je nog een beetje na of fluit je nog even een sanctus of zo. En die Franse muziek is heel bijzonder. Het is echt altijd een warm, prachtig klanktapijt, maar geen catchy melodieën of zo.
0: Nee, het is de kleur, de klank is hetzelfde.
1: Dat is het heel erg. En prachtige polyfonie en dingen die er gebeuren. Kleur inderdaad. Maar nee, het is gewoon heel anders. Het is niet zo, het gaat niet zoals terwijl in zowel in Charpentier als straks ook in Campra best wel veel Italiaanse invloeden zitten. Het is niet dat het alleen maar alleen maar Frans-Frans is. Maar de basis is toch wel heel Frans hier.
0: Waar hoor je dan de Italiaanse invloed? Want hij is als jonge man naar Rome getrokken om daar...
1: Ja.
0: Zijn licht op te steken. Wat is hier dan Italiaans aan geweest?
1: Ik heb het vooral gemerkt in enkele koorpassages. In de Gloria bijvoorbeeld, waar het wat levendiger wordt. En waar je een klein beetje, hij zou zo gezegd bij Carissimi gestudeerd hebben. Dat weten we niet zeker. Maar hij was daar wel in de tijd dat Carissimi hoge ogen gooide met zijn oratoria en zo. Dus hij heeft daar wel iets van meegemaakt. En dat hoor je dan een beetje in die wat meer concertante koormuziek, waar verschillende stemmengroepen elkaar toezingen. En dat meer concerterende element van de Italiaanse stijl. Hè, dat wat je ook in de instrumentale stijl hebt. De eenling, de solist tegenover het orkest bijvoorbeeld. Terwijl bij die Franse muziek is het altijd die zoektocht naar de harmonie. Ja. En de eerstvolgende cadens zo snel mogelijk vinden.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Afmaken die zinnen.
1: Ja, precies. Ja. Niet die ellenlange lijnen die je in de Italiaanse muziek hebt. Ook niet die virtuositeit. Maar dat steeds op zoek gaan naar het volgende rustpunt.
0: En elegantie is het, hè?
1: Ja. Gracieus, elegant, nobel. Charpentier heeft niet aan het hof gewerkt, maar wel altijd in hoofse kringen. Maar ja, die hoofse sfeer, die ademt ook wel in zijn muziek, die noblesse.
0: Als je die lijn doortrekt, dat heeft Rameau ook, dat heeft Berlioz ook. Ook al is het heel theatraal en heel groot en heel uitbundig. Dat heeft Debussy ook, dat heeft Ravel. Dat is echt iets Frans.
1: Ja, het is een Franse obsessie of interesse voor kleur, klanktapijt, voor kleur, voor nuance, voor het gracieuze. Soms ook het kleine gebaar in het grote, zeg maar. En niet, het is niet voor niks dat ze straks ook geen diazide krijgen in het requiem. We krijgen een heel gracieus, mooi requiem van Comprau, wat vooral vooruitkijkt naar de Elyseese velden. En niet de verschrikking die de Italiaanse of andere Italianiserende componisten als Mozart er zo graag uitpikten.
0: Ja, dat wijst weer vooruit naar, las ik in het boekje, Gabriel Fauré, het Requiem, ja. Of Duruflé. Hè?
1: Precies, allebei geen dies irae.
0: Nee. Ja. Wat trouwens opvallend is hier aan het slot van deze mis van Charpentier, is een psalmzetting, heel kort.
1: Ja, ja. Die kwam een beetje als een gekke afterthought zo in het concert. Een beetje een rare afsluiter. Maar het was waarschijnlijk de usance. Een noodzakelijk om even de koning toe te zingen. En Domine Salvum Fac Regem. Dus de gezondheid op de koning van de gezondheid. Sorry, op de gezondheid van de koning.
0: Precies.
1: Te drinken of te zingen.
0: Ja, beide mag. Ja. Zet ze eens naast elkaar of tegenover elkaar, Jan. Marc-Antoine Charpentier. En 20 jaar jonger, André Campra. Wat gaan we zo horen?
1: Campra inderdaad, 20 jaar jonger. Had niet meer zoveel last van de aanwezigheid van Lully. Die toch wel een soort van als een mafieuze godfather de muziek van uit de tijd van Lodewijk XIV helemaal beheerste. En dus ook weinig kansen gaf aan Charpentier. Zijn theatercarrière is zo goed als mislukt, omdat er was gewoon geen plek voor hem. Lully had dat monopolie. En dat had Charpentier kreeg wel kansen. Hij is begonnen als...
0: Campra
1: bedoel ik. Ja. Campra die was begonnen als kerkcomponist ook aan de Notre-Dame. Enfin, nadat hij eerst in Zuid-Frankrijk heel veel had gedaan. Maar in Parijs was hij aan de Notre-Dame terechtgekomen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En hij wilde eigenlijk theatermuziek en dansmuziek schrijven. En dat deed hij ook. Eerst onder de naam van zijn broer. Omdat zijn opdrachtgevers in de Notre-Dame dat niet zouden merken. Maar ja, dat was natuurlijk te moeilijk om dat te blijven verbergen. En uiteindelijk is hij daar weggegaan. En is hij
0: dat mocht je niet combineren?
1: Dat was een beetje lastig voor de kerkelijke opdrachtgevers. Dat je belangrijkste componisten ook balletten schreef. Ja, dat was toch ongehoord.
0: Aha.
1: Blijkbaar in die tijd. Maar hij heeft wel hij heeft daar wel op ingezet. En hij heeft een beetje comedie ballet uitgevonden, zeg maar. Hè? En hij is daarmee ook de schakel tussen Lully en Rameau geworden. Hij heeft de Franse muziektheatertraditie doorgezet totdat Rameau kwam.
0: Ja, dus de combinatie van muziektheater en ballet.
1: Ja.
0: Wat je bij Rameau all over the place vindt.
1: Precies, en dat is een heel Frans fenomeen. Hè. Er moest altijd gedanst worden. Mensen wilden naar dansen kijken. Ze wilden ook, het hof wilde zelf dansen. Hè. Er zijn ook voorbeelden waar de koning zelf ook even de beentjes losgooide. Of met de beentjes van de vloer ging. Dus dat was heel belangrijk. En hij heeft, Campra heeft daar heel handig op ingespeeld. Met de comédie ballet, die nog meer dan de tragédie lyrique van Lully echt inzette op dansscènes. En het verhaaltje deed er niet meer zo toe. Je had gewoon vier entrées, heette dat. Vier scènes. En die hadden elk een beetje een dramaturgische context. Maar het ging er vooral om heel veel dansen te kunnen componeren.
0: Ja, als Giuseppe Verdi in Parijs succes wilde halen, dan moest hij zijn Italiaanse opera's in ieder geval laten voorzien van een groot ballet.
1: Dat is gebleven.
0: Anders hoef je niet naar Parijs te komen.
1: Ja, zo was dat.
0: Ja, maar het is leuk dat het dus hier begonnen is. We zitten toch wel in een soort oertijd van de Franse barok.
1: Ja.
0: Ja. Jan van der Bossen, dankjewel. Dank. Muziek van Campra zometeen in een bewerking voor harp met Andrew Lawrence King. En we beginnen met muziek van de grote voorganger, maar toch ook de aartsvijand van zowel Charpentier in ieder geval, maar Campra had er minder last van, Jean-Baptiste Lully.

0: Een korte reis door de Franse barok, begonnen met Jean-Philippe Jean-Baptiste Lully, herenmeester aan het Hof van Lodewijk de.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Door Let Alain Lyrique. En eigenlijk is André Campras, van hem zometeen het grootste requiem, de aangever geweest, of de aanstichter kun je zelfs zeggen, van het opera-ballet. Ballet in muziektheater in Frankrijk, waar Jean-Philippe Rameau een generatie later gretig gebruik van maakte. Ja, die André Campras, Jan van der Bossen vertelde het al, geboren en getogen in Zuid-Frankrijk, Aix-en-Provence, ver weg van de intriges van Parijs en Versailles. Hij kwam pas na de dood van Lully naar Parijs, waar hij de leiding kreeg over de koorschool van de Notre-Dame. Hij had dus niet meer last van de alleenheerschappij van Lully, waar Charpentier nog wel onder leed. En daar aan de koorschool van Notre-Dame, Jan van der Bossen zei het al, het bloed kroop waar het niet gaan kon. Hij heeft een opera-ballet geschreven en L'Europe Galante heette het. Ja, toen moest hij weg bij de kerk, want kerk en theater, dat gaat niet samen. Originele geest, André Campras, die dus met zijn opera-ballet de dans voorgoed in de Franse opera introduceerde. Tot eeuwen na hem is het een feit gebleven en gebleken. De mes, de requiem, waarschijnlijk rond 1722 geschreven. Net als bij Charpentier, we weten het niet zeker. We weten ook niet voor welke gelegenheid, voor wie, voor de uitvaart van wie, de hoogmis. We weten het niet, of het requiem. En het is, zoals in de pauze al bleek, minder zwaar, geen dies irae, geen dag des oordeels. Zoals Mozart dat wel zou doen en Giuseppe Verdi al helemaal, Hector Berlioz ook, in hun grote dodenmissen. Maar de Fransen lopen daar toch omheen. Zoals later zou blijken bij Gabriel Fauré zijn requiem. Die zal volgende week wel weer een hoge notering hebben in de top 400. En ook dat requiem weer een generatie na Fauré, Durufle. Ook dat is liefdevol en lieflijk van aard en geest. Let Alain Lyrique, het orkest is aan het stemmen. Net als aan het begin van het concert beginnen ze bij de bassen. En dat doen ze vanaf het orgel, clavecimbal. Dat is de leidraad. Het kamerkoor van Namen zit. Eminent koor uit België. Oké, concertmeester gaat staan. Nu kunnen de hoge violen gaan stemmen, de hoge strijkinstrumenten. Ja, dus het begin van de oude muziekserie. Ook een begin van de Franse serie. Acte de présence. Dit seizoen in de NTR Zaterdagmatinée. Franse muziek en Franse ensembles vormen een rode draad. Dit is de eerste, vandaag Let Alain Lyrique. La Tempête komt langs, 24 oktober, over een paar weken. En Les Accents, 14 november. Pygmalion, eind februari. En vandaag dus Let Alain Lyrique. Prachtige oude muziekensembles uit Frankrijk. Het is opvallend dat er zoveel gebeurt momenteel. Daar komen topensembles vandaan. Veel is te danken aan het pionierwerk van de Amerikaan die veel meer Fransman is dan Amerikaan. Clavecinist en artistiek leider William Christie met zijn Les Arts Florissants. Heeft hij de Franse barokmuziek op de kaart gezet. En is ook altijd geïnteresseerd geweest in nieuwe generaties, zangers en spelers. En heeft er in Frankrijk ook een opleidingscentrum voor. Maar naast William Christie, een halve generatie jonger, Christophe Rousset, is ook absoluut beeld- en klankbepalend. Daar komen de vocale solisten. Apolline en haar zus Thaïs Rai Westphal, Haute Contre Abel Zamora, tenor.

Nicolas Scott en Adrien Fournaison, basbariton. En hekkensluiter is dirigent Christophe Rousset. Mestre Requiem, de dodenmis van André Campra.

De mes, de requiem van André Campra, Frans componist, die dit waarschijnlijk schreef in 1722. De tijd, de jaren dat Bach bezig was met zijn eerste passies. Met een lyriek, het kamerkoor van Namen, Cœur de Chambre de Namur, geleid door Christophe Rousset. Met als vocale solisten Apolline en haar zus Thaïs Rai Westphal, twee sopranen. Abel Zamora, haute contre, typisch Franse stemtype uit de barok. Tenor Nicolas Scott en basbariton Adrien Fournaison. Een requiem met een bijna happy end, die juichende fuga. En dan toch een wel statig einde. Een requiem zonder dies irae, zonder de dag des oordeels. Twee generaties Franse barokcomponisten André Campra, na de pauze. En voor de pauze Marc-Antoine Charpentier. Zijn Missa Assumpta Est Maria. De NTR zaterdagmatinée rechtstreeks vanuit de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. En Christophe Rousset en zijn solisten. Langzame tred de trap op naar boven. Het eerste dus van een aantal matinee-concerten in het kader van Franse muziek en Franse oude muziek-ensembles. Over een paar weken is hier Compagnie La Tempête, 24 oktober. Volgende maand, 14 november, Les Accents, met Agrippina van Händel. Pygmalion komt eind februari. En vandaag de aftrap met Les Talents Lyriques.

0: De vocale solist in het zonnetje gezet. En nu laat Christophe Rousset het kamerkoor van Namen staan. Dat collectief buigt naar het publiek. Prachtig koor. En dit is Let Alone Lyric. Het orkest. Waar hij al zo lang, decennia lang, artistiek leider van is, chef-dirigent. De Franse clavecinist en dirigent Christophe Rousset. Een lichte buiging. Een handkus naar het publiek. En nu komen ze de trap op. En als het goed is, komt Christophe Rousset even langs in de loge voor een korte nabeschouwing. Volgende week geen zaterdagmatinee, dan nemen we weer een genereuze duik in het rijke archief van de zaterdagmatinee. En over 2 weken over Franse muziek gesproken. Een middag Francis Poulenc onder leiding van Stéphane Denève. Hello and welcome, Christophe Rousset. Have a seat. Well, thank you for this, partly festive French afternoon, a requiem that ends with a festive fugue.
1: Yes.
0: As if we have to celebrate life.
1: Absolutely. Even after the death. That's the idea.
0: Yeah. And no dies irae, no day of wrath.
1: Absolutely not. So it's full of confidence. So you, it's very clear that in the 18th century, people had trust in the eternal life, and that's very touching. And I think this requiem, starting in F major, very very peaceful, serene. That's something striking, very very special.
0: Wat mij ontroert, zegt Christophe Rousset, is dat in de 18e eeuw het vertrouwen in leven na de dood zo groot was dat je inderdaad in een stralend F groot kunt beginnen en met een stralende fuga kunt eindigen. Dat ontroert, dat raakt. This does not sound like church music, neither did the Charpentier. It is theatrical.
1: You think so? I'm not sure. Charpentier was really a church composer. He was not allowed because of Lully to compose operas, so he waited until Lully died to be able to compose an opera, but it was not that successful either. And his speciality is really church music, and the counterpoint is incredible. The harmonies are so fruity in Charpentier, so it's incredible. Campras was an opera composer, and I think it's very clear. De contrasts.
0: Absolutely. It was theater. Absolutely. Yeah. Ja, nee, Charpentier die kon vanwege Lully niet dat theater in, want daar ging hij voor liggen. Dus hij is echt een kerkcomponist geweest. Maar wat je hoort is de prachtige harmonie en de kleuren in zijn muziek. En na de pauze bij Campan, ja, daar hoor je echt een theaterdier in de opera. Well, this was the time of La Gourée-Unie. French influences on Italian music, German composers who traveled to Italy to pick up Italian style, Henry Purcell, who picked up everything from the mainland. Absolutely. So what does this sound to you as typically French? Is there influences from Italy? What do you hear?
1: There are Italian influences, but still, in every note of French music, you recognize France, I think. And there is a touch of tenderness somewhere. I don't know, something really refined and touching, which is the French touch, I would say.
0: And that would stay for ages. I mean,
1: yes,
0: the tenderness in Debussy.
1: Exactly the same, yeah.
0: Ja. Ja, het is inderdaad wel Franse muziek met een vleugje Italiaans, maar het is zo, de tederheid, dat is een soort Franse uitvinding en die hoor je eeuwen later nog. So how have you been? You've been with us since 2004 at the Saturday Matinee, I read. So what's on your mind, on your program? What are your plans and dreams?
1: I'm going in many directions, as I've conducted quite a lot of 19th century music. I've recorded Faust von Gounod and another Fausto, Louis Bertin, in 19th century music. I've conducted Beethoven symphonies, but also, you see, I stay with the real Baroque, and I think Baroque music is still in my heart. As a harpsichord player, I can't really change my spirits and my preferences.
0: Ja. Reizen gemaakt in de 19e eeuw, Beethoven, Faust van Gounod, Fausto van Louise Bertin, die we trouwens krijgen over een paar weken hier in de zaterdagmatinée. Maar mijn hart klopt van de barok. Ik ben een clavecinist en kan dat nooit ontkennen. So thank you so much for being with us this tenderness. Saturday matinee, tender.
1: Fantastic, ja. Thank you.
0: Dankjewel. Dit is Philippe Rameau, Jean-Philippe Rameau. We schuiven een klein beetje op in de tijd. Dit komt ouverture uit Les Fêtes de Poligny met Letterland Lyrique. CD-opname geleid door Christophe Rousset. Wie anders?

Ouverture tot La Fête de Poligny, ballet-opera van Philippe Rameau, Jean-Philippe Rameau, L'Étalon Lyrique, geleid door Christophe Rousset. Volgende week dus geen zaterdagmatinée, we nemen een duik in het archief. En over 2 weken Stefan Nerve in de zaterdagmatinée met een middag Francis Poulenc en alleen maar Francis Poulenc. Dat wordt een feest. Dit is februari 2018, het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Stefan de Nerve. Met Leo van Doeselaar als organist. Dit komt uit de derde symfonie, de orgelsymfonie van Camille Saint-Saëns. We beginnen het tweede deel, Poco Adagio.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het Radio Philharmonisch Orkest, organist Leo van Doeselaar, dirigent Stefan de Neve in deze orgelsymfonie van Camille Saint-Saëns, de derde symfonie. Een paar jaar geleden opgenomen hier in de zaterdagmatinée. Volgende week opnieuw het Radio Philharmonisch Orkest, archiefopname onder leiding van Stefan de Neve met pianist Pierre-Laurent Aimard in het pianoconcert in G groot van Maurice Ravel en ook het symfonisch gedicht La Tragédie de Salomé van Florent Schmid. En over twee weken, hier weer vanuit de Grote Zaal in Amsterdam, het Concertgebouw, het Radio Philharmonisch, het Grote Omroepkoor, vaste gastdirigent Stefan de Neve met een middag Francis Poulenc. Zijn lichte kant, zijn melancholische kant en zijn religieuze kant. La Dame de Monte Carlo, zijn monoloog aan het eind van zijn leven geschreven over een vrouw die ten onder gaat aan het casino in Monte Carlo. Ook het prachtige Gloria en Prelude en Salve Regina, begin en eind uit die ontroerende opera Le Dialogue des Carmelites. Dat over twee weken. Dit is Poulenc, tot de klok van vijven uit lang geleden, oude doos, april 1988. Het Radio Kamerorkest, geleid door Lucas Vis, in de Sinfonietta van Francis Poulenc.

0: De Sinfonietta van Francis Poulenc door het Radio Kamerorkest, geleid door Lucas Vis, lang geleden, april 1988 in de matinée. Over twee weken is het weer zover. Complete Francis Poulenc middag, geleid door Stefan de Neve. Met onder meer het Gloria van Francis Poulenc. Zometeen podium op zaterdag met Wouter Plezier. Ik wens u een mooie avond.
1: NPO Klassiek. Jij hebt de volgorde bepaald en wij gaan ze voor je draaien. De allermooiste klassieke werken. Je hoort ze allemaal in de klassieke top 400. Vanaf maandag, de hele week, elke dag van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. De klassieke top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/top400.
2: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Wonder Walls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
7: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
6: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
7: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond tot meer dan een meter hoog. Zo'n 90 mensen zijn gered door de brandweer. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten vielen per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza's stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. In Spanje wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het zelf over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8:00 vanavond. Een week na haar wereldtitel heeft Demi Vollering ook de Europese titel veroverd op de weg. Bij de EK wielrennen in Slovenië kwam de Nederlandse solo aan nadat ze zo'n 15 kilometer voor de finish was weggereden bij haar concurrenten. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begint. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie, een orkestraal meesterwerk, van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
4: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
6: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
5: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
6: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
7: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium op zaterdag met Wouter Plezier.
8: Goedemiddag, welkom bij Podium op zaterdag met vandaag poëzie. Twan Vet, oud-stadsdichter van Amersfoort, draagt straks na 6:00 voor uit zijn debuutbundel Troostpogingen, die vorig jaar verscheen. En er is veel muziek voor de Belgische misdaadthriller Cap Farewell, schreef Rui Salgado de muziek. En we beginnen met het nieuwe album Shine van de Britse saxofonist Jazz Gillam. Album dat maar liefst 900 jaar muziekgeschiedenis omspant. Folk, barok, jazz, klassiek en hedendaagse muziek. Het komt allemaal samen op dit album. Een gevolg van de eclectische achtergrond van de saxofonist, die het zelf als volgt formuleert. Big energy, beauty, music to make people smile, music to lift people up.

gepubliceerd in 1664 deze aria van Barbara Strozzi met de zang door de saxofoon. Hè? De saxofoon van Jazz Gillum en te vinden op haar nieuwe album Shine. Crossover album deze week in Podium op zaterdag. We gaan er straks later in dit programma nog meer van horen. Nu eerst het meest opvallende muzieknieuws van afgelopen week. De Nederlandse bas-bariton John Brugler is afgelopen woensdag overleden. Hij was ruim 30 jaar verbonden aan de Nederlandse opera en groeide uit tot een van de vaste zangers van dit Amsterdamse operahuis. John Brugler debuteerde in 1970 als Leonetto in Boccaccio van Frans von Suppé. In de daaropvolgende decennia vertolkte hij meer dan 20 rollen, waaronder Wotan en Wanderer in Wagners Ring des Nibelungen en de titelrol in Aribert Reimanns Leer. Zijn laatste rol bij de Nederlandse opera was in 2002 als Dr. Schön in Lulu van Alban Berg. Vanaf 1977 bouwde Brugler daarnaast ook een grote internationale carrière op, met optredens in Glyndebourne, Stuttgart en in La Scala in Milaan. In 2005 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. En ook na een herseninfarct in 2018 bleef John Brugler zich met zijn vak bezighouden. Hij werd 81 jaar oud. Als eerbetoon nu een van de hoogtepunten uit zijn discografie, het lied Die Zwei Blauen Augen van Gustav Mahler, lied dat hem zelf, John Brugler dus, na aan het hart stond.

Die zwei blauen Augen, een van de lieder eines varenden gezellen van Gustav Mahler in een arrangement, gezongen door John Bröchler, de bariton, begeleid door het Schönberg Ensemble onder leiding van Reinbert de Leeuw. Eerbetoon aan John Bröchler, die van de week overleed, de beroemde bariton 81 jaar oud. Het Viride Kwartet heeft de Kersjesprijs 2026 gekregen, de grootste stimuleringsprijs voor Nederlandse muzici. Dat maakt het fonds afgelopen woensdag bekend. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €50.000, bedoeld voor talentontwikkeling en alles wat nodig is voor een carrière. De leden van het Viride Kwartet ontmoetten elkaar al vroeg, toen ze 14 en 15 jaar oud waren. Kort na de oprichting van het kwartet ontvingen ze al een stimuleringsstipendium van het Kersjesfonds. En nu, 9 jaar later, staat er volgens het fonds een opvallend hecht ensemble. Met hun intense, gloedvolle spel weet het Viride Kwartet het publiek te boeien en moeiteloos mee te slepen in hun muzikale verhaal. De uitreiking van de Kersjesprijs vindt plaats op woensdagavond 25 november tijdens een concert in De Duif in Amsterdam. Een concert dat wordt afgelast, dat komt vaker voor. Maar dat een compleet concertseizoen niet doorgaat, is uitzonderlijk. Het Nashville Symphony Orchestra besloot na slechts één concert van het nieuwe seizoen alle activiteiten voorlopig stil te leggen. Het orkest kampt met een ernstig financieel tekort van omgerekend zo'n €10 miljoen... en heeft de noodtoestand uitgeroepen. Alle orkestleden en medewerkers van de ondersteunende staf, samen meer dan 100 werknemers, zijn met verlof gestuurd. En ook chef-dirigent Lennart Sletkin valt daaronder. De directie wil het komende seizoen benutten om de financiële positie van het orkest te herstellen. Bezoekers die al kaarten hebben gekocht, krijgen hun geld terug. Het orkest roept hen tegelijkertijd op om, als ze daartoe bereid zijn, hun ticketbedrag te doneren voor de toekomst van het orkest. Nou, benieuwd hoe dat verder gaat met het Nashville Symphony Orchestra. We horen het hier vanaf CD onder leiding van Giancarlo Guerrero in deel 2 uit My Father Knew Charles Ives van John Adams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

tweede deel uit My Father Knew Charles Ives van John Adams door het Nashville Symphony Orchestra onder leiding van Giancarlo Guerrero. Ja, het Nashville Symphony Orchestra zit dus financieel aan de grond. Het hele komende concertseizoen, het lopende concertseizoen eigenlijk, is afgelast. Men gaat op zoek naar geld, geldschieters. Het eerste deel van het autobiografische project van pianist Daniil Trifonov, My American Story North, verkende de pianoliteratuur van de Verenigde Staten van de afgelopen 100 jaar. Nu is het tweede deel verschenen, Mi Historia Americana Sur, een kronkelende tocht door de muzikale tradities van Latijns-Amerika. Want ik heb altijd van salsa, merengue en andere populaire Latijns-Amerikaanse muziek gehouden, zegt Trifonov. Tijdens de lockdown, toen ik Bach's Kunst der Fuge instudeerde om me voor te bereiden op toekomstige recitals, vond ik eindelijk de tijd om de enorme rijkdom aan bijzondere Latijns-Amerikaanse pianomuziek te ontdekken. Nou, er mocht natuurlijk Ernesto Lecuona niet ontbreken, Cubaanse componist, leefde van 1895 tot 1963, werd wel de Cubaanse George Gershwin genoemd.

pianomuziek van de Cubaanse componist Ernesto Lecuona door Daniil Trifonov van zijn nieuwe album Mi Historia Americana Sur. Een heel leuk album geworden. Keur aan Zuid-Amerikaanse muziek van componisten als Heitor Villa-Lobos, Oswaldo Golijov, Alberto Ginastera en vele, vele anderen. Ook nieuw, een album van het Nederlands Saxofoon Octet. Dat kwam in 2013 voor het eerst bijeen. Vooral met het doel om de uitvinding van Adolf Sax zo goed mogelijk op een nieuwe manier met z'n achten te presenteren. Adolf Sax, hij kreeg van het Franse leger de opdracht om een rietblaasinstrument te ontwikkelen dat in militaire orkesten laag en luid kon klinken. En hij had zoveel succes met zijn bariton-saxofoon dat hij vervolgens saxofoon in alle maten en liggingen en stemmingen bouwde. Nou, er is natuurlijk niet veel origineel repertoire voor 8 saxofoons. Maar het Nederlands saxofoonoctet kan klinken als een orkest of als een orgel. Heel handig, want ze kunnen dus allerlei bewerkingen spelen. Het ensemblelid David Cristóbal Litago bewerkte bijvoorbeeld de 9e symfonie van Antonín Dvořák tot een compacte versie voor 8 saxofoons. En die is nu verschenen. Hier is uit die symfonie nummer 9 van Dvořák uit de Nieuwe Wereld het derde deel, het Scherzo.

gisteren verschenen. Deze opname van het Nederlands saxofoonoctet van de 9e symfonie. Symfonie uit de Nieuwe Wereld van Antonín Dvořák. Nou, die is hoog geëindigd in de komende klassieke top 400 op NPO Klassiek. Op nummer 8 staat hij. Betekent dat hij aanstaande vrijdag aan de beurt is. Aanstaande maandag gaat het los. Dan beginnen we bij nummer 400. Om dan te eindigen bij nummer 1. De welbekende Matthäus Passion van Bach. Filmmuziek nu in Podium op zaterdag. In de film Cab Farewell van de Belgische regisseur Vanya D'Alcantara maken we kennis met Tony. Tony is 24 jaar als ze wordt vrijgelaten uit de gevangenis. Ze probeert haar leven weer op te bouwen samen met haar dochtertje Anna, die tijdens haar hechtenis door haar grootmoeder werd opgevangen. Tony's oom Frank bezorgt haar werk in zijn café-restaurant, maar daar komt ze ook weer in contact met Anna's vader, Max, een crimineel voor wie Tony de cel inging. Max probeert haar opnieuw in zijn duistere wereld binnen te halen en Tony moet alles op alles zetten om haar toekomst met haar dochter en grootmoeder niet in gevaar te brengen. Deze thriller is de derde speelfilm van Vanya D'Alcantara en werd opgenomen aan de Belgische kust. Tegen die achtergrond laat Cab Farewell de interne worsteling zien van een vrouw die gedwongen is verantwoordelijkheid te nemen voor haar leven en dat van haar dierbaren. Voor de muziek tekende Rui Salgado. Zijn soundtrack klinkt als volgt.

muziek van Rui Salgado voor de film Cap Farewell. Wat zegt de pers? La Libre Belgique. Cap Farewell is een intense film noir vanuit een vrouwelijk perspectief. 3 sterren. De filmkrant. De achtergrond van de lege Weidse stranden en de stomende havenindustrie spreekt tot de verbeelding en is een passend decor voor een wereld waarin de zon nooit lijkt te schijnen. De Groene Amsterdammer. In de film Cap Farewell, die balanceert tussen sociaal realistisch drama en een misdaadverhaal, komt de afwikkeling iets te makkelijk over. En het Parool ten slotte, Cap Farewell komt niet boven het niveau van een doorsnee misdaadverhaal uit. Cap Farewell, sinds afgelopen donderdag in de Nederlandse bioscopen. Het lied O Fair Sedaria, Hide Those Eyes van Henry Purcell heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart gehad, zegt fagottist Thomas Dulfer. Met deze versie voor fagot en continuo wilde ik laten horen dat de fagot ook heel goed de rol van de zanger kan vervullen.

Het lied Oh, Fair Cydaria, Hide Those Eyes van Henry Purcell. In een bewerking en gespeeld door Thomas Dulfer, fagot, David Makor, luid en René Timmer, cello. Op het album Palpitations van fagotist Thomas Dulfer. Violiste Geneva Lewis heeft een nieuw album gemaakt met Amerikaanse muziek. Helemaal gecentreerd, of tenminste geïnspireerd door New York City, waar ze naartoe is verhuisd. Ze schrijft in het boekje bij de cd. Alles werd nieuw, een nieuw appartement, nieuwe relaties. Een nieuwe geliefde viervoeter die nu bij me op schoot zit, terwijl ik deze toelichtingen schrijf. Drie stukken op dit album waar ik ontzettend van hou. John Thorne's Partita for the Firebird, waarin elke noot brandt. Het eerste vioolconcert van Philip Glass, dat me maandenlang in gedachten, door mijn gedachten heen speelde. En het vioolconcert van Samuel Barber. Een oude en dierbare vriend waarmee ik het gevoel heb dat ik kan vliegen. Hier is het derde deel uit dat vioolconcert, opus 14, van Samuel Barber. Geneva Lewis met het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Gemma New.

0: En dat is ook een fijn vioolconcert van Samuel Barber. Geneva Lewis zette het op cd met het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Gemma New, samen met muziek van John Thorne en Philip Glass. Dus haar debuutalbum. Dit is Podium op Zaterdag. Reageren kan. Een berichtje in de NPO Luister-app is welkom.
1: Podium op Zaterdag met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Het is wat stil in de kranten, dus we gaan gewoon vrolijk verder. Vrolijk is niet helemaal het woord wat je dus als eerste bedenkt bij de Touranga Lila Symfonie van Olivier Messiaen. Een van de grootste composities van de 20e eeuw voor mij, zegt de dirigent Gustavo Gimeno. Hij maakte in 2024 een opname. Hij was toen nieuw als chef bij het Toronto Symphony Orchestra. Dat bestond 100 jaar en er mocht uitgepakt worden. En dat moet ook wel met deze symfonie, want het orkest wordt uitgebreid met talloze muzici, extra strijkers, een gigantische slagwerksectie, glockenspiel, celesta, piano en die wonderlijke onde Martineau. Hij ging echt de diepte in, Gustavo Gimeno, heeft hij ook over verteld. Maandenlang zich opgesloten met de partituur. En ja, over die muziek, hij zegt, de rijkdom aan dynamiek, klankkleuren en emoties is extreem en soms zelfs overweldigend. Het stuk is een complete wereld op zich, spectaculair. We gaan luisteren naar het zesde deel, mooie deel. Jardin du sommeil d'amour, très tendre, uit de Touranga Lila symfonie van Olivier Messiaen.

fascinerende muziek toch van Olivier Messiaen. Twee noten van deze componist en je bent direct heel ergens anders. Een hele andere plek, een hele andere tijd. Het zesde deel, Jardin du Sommeil d'Amour, uit de Turangalila Symfonie, door het Toronto Symphony Orchestra, onder leiding van Gustavo Gimeno, met Marc-André Amelin, piano, en Nathalie Forget op de Onde Martineau. Wel muziek van Messiaen in de top 400 op NPO Klassiek, die maandag begint. Op nummer 361, zijn Quatuor pour la fin du temps. Maar de Turangalila-symfonie is nergens te bekennen.

nog een track van het nieuwe album van saxofoniste Jess Gillam. Muziek van Hildegard von Bingen. Ja, wat staat er eigenlijk niet op dat album? Eeuwenoude muziek, Hildegard von Bingen dus. Maar ook Live on Mars, het bekende popnummer van David Bowie. Folk, barok, jazz, klassiek, hedendaags. Allemaal komt het samen op dit album. Het motto van Jess Gillam, wat zij wil brengen met de muziek, is big energy, beauty, music to make people smile, music to lift people up. Ach, dat zijn mooie dingen. Verder met een echte klassieker, in alle opzichten een klassieker, Wolfgang Amadeus Mozart. Het laatste deel uit zijn pianotrio Köchel Verzeichnis 548 door het Suzzato-trio komt van een debuutalbum.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het slotdeel uit het piano trio Kochel-Verzeichnis 548 van Wolfgang Amadeus Mozart door het Susato trio. Komt van het debuutalbum. Als eerste cd-project uiten de drie leden direct de wens en de ambitie om alle trio's van Mozart op te nemen. Ze voeren die muziek al jaren live uit en ze blijven zoeken naar diepere betekenissen en extra uitdagingen in hun interpretatie. En we hoorden het mag er wezen. Poëzie nu in Podium op zaterdag. Dichter en schrijver Twan Vet publiceerde zijn gedichten onder meer in Het Liegend Konijn, Hollands Maandblad en NRC. Ook droeg hij voor op literaire festivals, waaronder Crossing Border en Dichters in de Prinsentuin. Van 2021 tot 2024 was Twan Vet stadsdichter van Amersfoort en vorig jaar verscheen zijn debuutbundel Troostpogingen bij uitgeverij De Bezige Bij. In Klare Taal, die doet denken aan dichters als Ingmar Heitse en Menno Wiegman, behandelt Vet herkenbare problemen zoals een break-up, angst om de kinderen of eenzaamheid. Over het schrijven van poëzie zei Twan Vet: een gedicht begint bij mij vaak met een concrete aanleiding. Iets wat iemand heeft gezegd, een krantenkop, een gevoel. Vervolgens ben ik er lang mee bezig, vaak weken achtereen. En van de bron blijft dan maar zelden iets over, hoogstens een zin of de grote lijn. Dichten is voor mij de juiste puzzelstukjes aan elkaar leggen totdat het hele plaatje klopt, zonder een dissident hoekje of een kleur die afwijkt in de puzzel. En als het dan lukt, dan ben ik zielsgelukkig. Voor heel even. Dus Twan Vet, de bundel Troostpogingen verscheen ook als audioboek, ingesproken door de dichter zelf. Daaruit nu in Podium op zaterdag een kleine selectie.

Want zo groot als de wereld, zo klein is ons leven. Maarten van Roosendaal. Ja, de mensen zijn onsterfelijk. Ja, ons wacht het eeuwige leven. En zij luisterde, geloofde me en vroeg niet om bewijzen. Anton Tsjechov. Acht uur journaal. Ik hou van elk nieuwjaar, zeg je. Als het nog niet gebeurd is, nog knispert in het cellofaan. Als geen mens de dagen nog heeft aangeraakt. Het journaal vult traag de kamer. De nieuwsberichten dijen uit tot alle muren kraken. Je wilt het wel, maar krijgt de treurbuis niet meer uitgezet. Ik weet nog, fluister je, hoe vroeger soms het zwaarste nieuws nog enigszins te dragen was, omdat Rob Trip het had gezegd. De zevende dag. God had net de kroeg geschapen, zocht afgemat een plekje aan de bar en bestelde rode wijn. Na het vierde glas bedacht ze mij. Ze gaf me dorst, een kruk, de tijd om steeds iets verder op te schuiven tot ik tegen sluitingstijd vlak naast haar zat. Na de laatste ronde nam ze me mee naar huis, draaide lichte jazz, smeet me stof.

dronken op haar bed, kwam tweemaal geruisloos klaar en viel in slaap. Ik werd wakker, zette koffie in haar keuken, kroop met twee kopjes terug in bed. In het eerste ochtendlicht hield ik haar vast en God zag dat het goed was.

Wat ik van de liefde weet. Van de liefde weet ik niet veel meer dan dit. Dat ze benen heeft en leerde lopen. Nog nooit zo groot tekortgeschoten als in het neerslaan van twee droge ogen, de lege huls van een omhelzing, een hand aan de deurklink naar een nieuwe dag. Sinds je ging, weet ik me vast in dit gedicht. Groef me in en nu kom ik hier niet meer weg. Het wordt al kouder en ook donker. En wat ik eigenlijk zeggen wil, dat ik je mis, haal me op uit dit gedicht. Aan de achterkant. Nu hij weer voor de spiegel staat en ik, die aan de achterkant van deze wereld woon, weer even mag bestaan, denk ik, het is gedaan. Hij is een lul zonder benul van wat ik voor hem over heb. Heus, ik wil ook met meisjes praten, een kroeg uitspelen en de ochtend halen, feesten tot je niet meer weet wat voor of onder is. De dingen die ik heb gemist. Ik leef alleen in winkelruiten, in vensters van een vreemde vrouw, achter zwarte schermen die in kamers staan. Ooit breek ik door gespiegeld glas en dan gaat hij eraan. Ochtendkrant. De krant valt met een klap op de mat omdat leed in de ochtend zwaarder weegt en hardnekkiger aan de pagina's kleeft. Verschuil je onder deze dekens, citeer zacht de mooiste regels die je kent en sluit het raam. Zo komt de dag niet naar binnen gewaaid. Morgen mag je heus wel weer over de wereld lezen, maar vandaag nog niet. Dus blijf in bed. Ik heb al thee voor je gezet.

Prelude en Fuga nummer 17 uit het Wojttemperierte Klavierboek 1 van Johann Sebastian Bach door Pieter Jan Belder op het klaversymbool. Daarvoor Twan Vet, de dichter. Hij droeg voor uit de bundel Troostpogingen, zijn debuut dat ook als audioboek verscheen.

0: Ja, dat de vierjarige tijden van Antonio Vivaldi hoog zouden eindigen in de top 400 op NPO Klassiek. Dat zal niemand verbazen, maar hoger dan ooit. Dit jaar geëindigd op de vierde plek. Sujin Han, viool en het English Chamber Orchestra.
1: Podium op zaterdag met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Het is vandaag 3 oktober. Ja, 3 oktober. Wat is dat? Dat is ook de geboortedatum van Tristan Keuris. Een van de grote Nederlandse componisten van de 20e eeuw. Toen hij amper 15 was, toen klopte hij al aan bij het conservatorium in Utrecht en kreeg hij les van Ton de Leeuw. Hij werd niet oud, overleed 15 december 1996 in Amsterdam. Maar we gaan aanstaande zondag muziek draaien van Tristan Keuris in het avondconcert op NPO Klassiek. En of misschien is dat de week daarna. Houd even in de gaten. Kijk gewoon in de gids of op het internet. Maar ook goed nieuws over Tristan Keuris. Een gloednieuwe cd door het Animato Quartet met klarinetist Jelmer de Moet. Klarinet Quintet uit 1988 van Tristan Keuris. De muzici gaan pal voor deze muziek staan. Zeggen dit is ja, toch wel een van de beste composities die in de afgelopen 100 jaar in Nederland zijn geschreven. Grote woorden over het Klarinet Quintet van Tristan Keuris. We gaan het eens even aan de tand voelen. Het eerste deel, het Lamento, Jelmer de Moet klarinet en het Animato kwartet.

vandaag op de kop af. Zou hij 80 jaar oud zijn geworden, de Nederlandse componist Tristan Keuris. Maar dat mocht niet zo zijn. In 1996 overleed hij al, 15 december. Het is dus in zekere zin een Tristan Keuris jaar, want hij werd geboren in 1946. En gisteren was er een concert met een gloednieuwe cd, met allemaal zijn stukken daarop, door het Animato Quartet met klarinetist Jelmer de Moet. We hoorden van het klarinetquintet van Tristan Keuris het eerste deel, het Lamento. Dat is een prachtig album geworden. En dat concert gisteren vond plaats in Den Haag, in de Paleiskerk. En ja, dat is opgenomen. Daar waren de microfoons bij van het avondconcert, het NTR avondconcert. 18 oktober, zet in je agenda het avondconcert. Dan gaan we ruim baan maken voor Tristan Keuris, grote naam in de Nederlandse muziek.

Menuet antiek van Maurice Ravel van het nieuwe Ravel-album van de Finse pianist Juho Pojonen. Wat is er morgen te doen? Ik noem nog een paar dingetjes. Het min of meer minimal festival in het Amsterdamse Orgelpark is bezig. Morgenmiddag om 2:00 Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Orgel natuurlijk, maar ook theremin. Orgel en theremin in de Canto Ostinato. Er zijn nog kaarten. Haast je, want het is natuurlijk een succesnummer en het wordt een spektakel. Dat is morgen om 2:00 middags in het Orgelpark in Amsterdam. Dan Theaterkerk in Bemmel. Rick Kuppen, pianist, cellist Calle de Bie. Het nieuwe seizoen van koffieconcerten wordt geopend met een romantisch programma. Dat is om 11:00 ochtends. En het ensemble Black Pencil horen wij al op de achtergrond. Zij spelen morgen het programma Sacred Places. Om 11:00 ochtends doen ze dat in Agora in Lelystad. Tal van componisten, François Couperin, Claude Debussy. Maar ook Kate Moore en Anthony Fiumara. Op de achtergrond Black Pencil, John Dowland en Roderick de Man. Nog eventjes tot zometeen. NTR Opera Live van start gaat met Jules van Hessen. Geniet daarvan. Bedankt iedereen weer voor het luisteren. En graag tot volgende week.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
2: Ga mee op reis met een bekende gast.
3: Echt baanbrekend.
2: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
4: Op het moment dat er echt een ontmoeting is, een connectie is, een verbinding is. Ja, daar kan ik dan geen genoeg van krijgen.
2: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
5: Nee, het moet door, want je wil weten hoe dat verder gaat.
2: Deze week is mijn gast opera-regisseur Kenza Kucukali.
1: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast. Ster.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
9: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
8: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
10: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
11: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
10: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
11: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van het dorp Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Het inmiddels 36 jaar oude brood werd een bijzondere herinnering en nooit weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig. Nou, voor wat de dag nog rest dan. Vooral bewolking is in het noorden te vinden. En verder zijn er opklaringen. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De klassieke top 400. Vanaf maandag natuurlijk hier op NPO Klassiek.
2: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
4: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
3: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
7: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie, een orkestraal meesterwerk, van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. NTR.

0: Opera Live met Jules van Hessen.
1: Ja, goedenavond en fijn dat u luistert. Vanavond een opera gebaseerd op historische gebeurtenissen, maar die eigenlijk vooral gaat over de vraag hoe je naar die gebeurtenissen kijkt. De heer Prins van Homburg hebben we het over. Dat is een opera uit 1960 van de Duitse componist Hans Werner Henze. En we hebben een opname uit Salzburg, de Salzburger Festspiele van 20 augustus. En het is een opera over militarisme versus pacifisme, over strikte regels versus vrijheid. Gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk uit 1811 van Heinrich von Kleist. En ja, deze von Kleist baseerde zijn Prins van Homburg op een historische figuur. En dat was landgraaf Friedrich II van Hessen, ja toevallig, van Hessen-Homburg. Een succesvol militair leider die in 1675 Pruisen hielp in een veldslag tegen de binnenvallende Zweden. Maar van Hessen-Homburg was ook een dromer, zo wil althans de overlevering. In de jaren na zijn dood werd er over verteld dat hij slaapwandelde. Verzonnen of niet, het is een belangrijke factor in het toneelstuk van von Kleist en speelt ook nog eens een cruciale rol in de opera van Hans Werner Henze. Later vanavond besteden wij nog meer muzikale aandacht aan dit verschijnsel slaapwandelen. Nu, de harde realiteit en de strenge militaire regels versus de droomwereld en de vrijheid van de geest.

De droomwereld van Hans-Werner Henze. U hoorde tenor Ian Bostridge en pianist Julius Drake met Lay Your Sleeping Head, My Love. Een gedicht van W.H. Auden. Zo meteen dus Henze's opera Der Prins van Homburg. Opgenomen op 20 augustus en met bariton Georg Niegel in de titelrol. Dirigent was Ingo Metzmacher. Ja, over droomwereld en de fantasie aan de ene kant en de kille realiteit en strikte regels in de echte wereld aan de andere kant. De kern van het verhaal is eenvoudig. Dat is ook wel eens een keer prettig. De prins van Homburg geeft zijn cavalerie de opdracht aan te vallen in de strijd, maar zonder het teken van zijn meerdere af te wachten. Dankzij dit eigenwijs initiatief winnen ze de veldslag op glorieuze wijze. Maar ja, regels zijn regels. Hij had op het teken van de keurvorst moeten wachten. Die kan dan niet anders dan hem ter dood veroordelen. Of zoals de keurvorst van Brandenburg het in de opera verwoordt, vrij vertaald: wie de aanval inzet zonder mijn bevel af te wachten, ja, die wacht de doodstraf. Voor het krijgsgerecht zal ik hem dagen. Ik eis dat men de wet gehoorzaamt. Nou, dat is de kern van de handeling. Maar bij Hans-Werner Henze gaat het in zijn opera meer om de psychologie van de prins. Hoe kijkt hij aan tegen de wereld, tegen het leven? Waar droomt hij van? En die succesvolle ongehoorzaamheid van de prins is trouwens op waarheid gebaseerd. Tijdens de slag bij Veerberlin, dat is ergens noordwest van Berlijn, was dit precies wat Ferdinand von Hessen-Homburg deed. En in zijn toneelstuk over deze gebeurtenis gaat Heinrich von Kleist uitgebreid in op deze historische gebeurtenissen en de militaire orde. Het toneelstuk was meteen een succes en er werd door verschillende componisten ook muziek bij geschreven. Bijvoorbeeld door een goede vriend van Beethoven, Heinrich Marschner. Die schreef muziek voor tussen de 5 actes van het toneelstuk en dit is 1 van die antraxes.

0: Het orkest van Radetje Kralove onder leiding van Dario Salvi speelde muziek voor bij toneelstuk Der Prins van Homburg van Heinrich von Kleist, muziek van Heinrich Marschner. En het is een van de grote Duitsstalige toneelstukken, enorm populair in de 19e eeuw en nog meer in de jaren 30 van de vorige eeuw. De nazi's waren zeer enthousiast over het militante karakter van het stuk, vooral door de nadruk die erin wordt gelegd op het navolgen van bevelen. Er werd in die tijd ook een opera van gemaakt. In 1935 ging in Berlijn de Prins van Homburg in première van componist Paul Grener. Ja, dat was een echte foutert, een grote aanhanger van het nazisme. Dan kun je je afvragen waarom wilde Hans-Werner Henze juist deze materie gebruiken voor een opera. Henze emigreerde na de Tweede Wereldoorlog naar Italië, notabene om te ontkomen aan het nazi-verleden van Duitsland en van zijn familie. En waarom wil hij dan een opera schrijven gebaseerd op het militante verleden van Pruisen dat door de nazi's zo verheerlijk werd? Ja, misschien om het nu weer de menselijke kant op te trekken, om het als het ware naar zijn eigen hand te zetten misschien? Henze woonde in Napels in de jaren 50 en daar was ook de Oostenrijkse dichteres Ingeborg Bachmann komen wonen. Hij vroeg haar om het toneelstuk van von Kleist tot een libretto te maken, maar wel met duidelijke aanwijzingen. Bachmann moest namelijk de historische elementen uit het toneelstuk zoveel mogelijk weglaten. Niet de overtreding van het krijgsbevel moest centraal staan, maar meer het spel, het fantasierijke in de mens. Het moest dus een anti-Pruisische en ook anti-militaristische opera worden. Pruisen en het militante zijn dus wel degelijk nog aanwezig, maar eigenlijk alleen als achtergrond. Zoals Henze zelf zei, Brandenburg is het decor van dit verhaal, maar het conflict kent geen grenzen. Wat gebeurt er wanneer het geweten van één mens botst met het belang van de staat? Wanneer iemand zijn eigen overtuiging volgt en daarmee de wet overtreedt? Dan staan plotseling heel menselijke gevoelens tegenover de macht van een heerser. De angst om te worden verpletterd, maar ook de moed om te blijven staan. En dat drama had zich evengoed 1000 jaar geleden in Sparta of Athene kunnen afspelen. En misschien ook wel nu. Toch was het voor Hans-Werner Henze ook een vreemde ervaring, zich bezighouden met de militaire geschiedenis van het land dat hij niet meer als het zijne zag. Een land ook waarin hij zich muzikaal steeds minder vrij voelde. Ook dat was een reden om naar Italië te verhuizen. Hij wilde ontsnappen aan het muzikale dogmatisme dat daar ontstond. Maar ja, dan zit je in Italië, Henze zei later. Ik schreef de opera in het verleidelijke Napels aan het eind van de jaren 50 en ik moest mijn ramen dichtspijkeren om de lokroep van de 1000 gitaren en mandolines die mij op de 5e verdieping bereikten niet te hoeven horen.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
0: Ook dat was een reden om naar Italië te verhuizen. Hij wilde ontsnappen aan het muzikale dogmatisme dat daar ontstond. Maar ja, dan zit

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Een cantabile voor gitaar, geschreven in de tijd waarin Hans Werner Henze in Napels aan zijn opera Der Prins van Homburg werkte. En ze had trouwens wel 12 toonsmuziek geschreven, maar hij wilde zich daartoe niet beperken. In de opera klinkt hij wel regelmatig. Zo zijn de militaire momenten volgens het principe van de strenge reekse muziek gecomponeerd. Maar ja, daartegenover staat dan de droomwereld van de prins. En daarin zegeviert tonaliteit en klinken herkenbare harmonieën uit het verleden. En dat is tekenend voor Henze, die zich nooit aan één stijl wilde conformeren. Hij was altijd op zoek naar nieuwe wegen. En hij schrijft niet in één muzikale taal, maar vindt die taal per stuk opnieuw uit. Ja, het is net als Stravinsky dat ook deed. De componist aan wie Henze de opera trouwens heeft opgedragen. We gaan naar de opname van 20 augustus over de dromerige verliefde prins Friedrich Arthur van Homburg, die de bevelen van de superieuren negeert en ter dood wordt veroordeeld. De eerste acte, een generaal met zijn hoofd in de wolken. De slag bij Veerbalin staat op het punt te beginnen en iedereen maakt zich klaar, maar één belangrijke man ontbreekt. Prins Friedrich van Homburg. De generaal die de ruiterij moet aanvoeren. Waar is hij? Hij zit ergens een lauwerkrans te vlechten. Een krans voor een overwinnaar. Hij droomt dus alvast van de roem, terwijl de strijd nog moet beginnen. De keurvorst, de vorst en legeraanvoerder, treft hem daaraan met de keurvorstin. Hij neemt de krans, hangt zijn ambtsketen eraan en geeft hem aan zijn nicht Nathalie, de prinses van Oranje. Wanneer zij de krans aan Homburg wil teruggeven, grijpt prins in zijn dromerige toestand een handschoen van haar hand. Zijn vriend, de schaaf Hohenzollern, maakt hem wakker. Homburg kijkt verbaasd naar de handschoen. Hoe komt hij hier? Was alles een droom? Of toch niet helemaal? Was is dies für ein Handschuh? En dan krijgen we de militaire briefing. Veldmaarschalk Dorfling legt het aanvalsplan uit. Maar probeer maar eens goed te luisteren als je hoofd nog bij een droom en een mooie prinses is. Homburg krijgt nauwelijks mee wat hij moet doen. Als blijkt dat Nathalie precies de handschoen mist die hij vasthoudt, dan is de verwarring compleet. En op het slagveld gaat het helemaal mis.

Of misschien juist goed, en dat is nu precies het probleem. De Zweden trekken zich terug en Homburg ziet zijn kans. Hij beveelt de aanval. Alleen had hij uitdrukkelijk moeten wachten op het bevel van de keurvorst. Hohenzollern probeert hem nog tegen te houden, maar Homburg volgt zijn eigen gevoel. Waarom wachten op een bevel als je hart al zegt wat je moet doen? Dan komt het bericht dat de keurvorst is gesneuveld. In het verdriet vinden Homburg en Nathalie elkaar. Ze bekennen hun liefde en even lijkt de oorlog ver weg. Maar de keurvorst leeft. Hij keert ongedeerd terug en hij is woedend. Wie de ruiterij op eigen houtje heeft laten aanvallen... ja, die heeft volgens hem de hele overwinning op het spel gezet. En daarop staat de doodstraf. Homburg komt trots de buitengemaakte overwinningstrofeeën aanbieden. En hij verwacht eigenlijk waardering. Maar in plaats daarvan wordt zijn degen afgenomen en wordt hij gearresteerd. De held van het slagveld is ineens een gevangene. U gaat luisteren naar het Radioorkest Wenen onder leiding van Ingo Metzmacher met bariton Georg Niegel in de hoofdrol.

Nichts mit

Bist du bei Sinnen? Was befiehlt mein Marschall?

Dat was de eerste acte van Der Prins van Hamburg, muziek van Hans-Werner Henze. Nu de tweede acte. Hoe moedig ben je als het om je eigen leven gaat? De militaire rechtbank veroordeelt Homburg ter dood. En aanvankelijk gelooft hij niet dat het zover zou komen. De keurvorst kent hem toch, die zal hem toch niet werkelijk laten executeren. Hohenzollern maakt hem duidelijk dat het vonnis bloedserieus is. En dan ziet Homburg op de binnenplaats een pas gegraven graf. Ja, en dat is zijn graf. En nu verdwijnt alle bravoure. De man die zonder aarzelen de aanval inzette, wordt overvallen door doodsangst. O God, ich sehe das Grab. Op aanraden van zijn vriend smeekt hij de keurvorstin om hulp, maar zij ziet geen enkele mogelijkheid om in te grijpen. Nathalie geeft niet op. Zij gaat naar de keurvorst om voor haar geliefde te pleiten. En de keurvorst schrikt als hij hoort hoe bang Homburg is en dat hij alleen nog maar aan zijn redding kan denken. Hij geeft Nathalie een brief mee met een opmerkelijk aanbod. Als Homburg zelf vindt dat het vonnis onrechtvaardig is, wordt hij onmiddellijk vrijgelaten. En ja, dat klinkt als een uitweg. Maar voor Homburg wordt het een gewetensvraag. Hij heeft immers een bevel genegeerd. Kan hij dan eerlijk zeggen dat zijn veroordeling onrechtvaardig is? In de gevangenis komt hij tot een besluit. Hij vindt het vonnis wel degelijk rechtvaardig en aanvaardt de gevolgen, ook als dat zijn dood betekent. Nathalie is radeloos. En waar Homburg zich bij zijn lot neerlegt, komt zij juist in actie. Zij roept het regiment op waarvan zij beschermvrouw is om hem te bevrijden.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

En dat was de tweede acte van Der Prins van Homburg van Hans-Werner Henze, op een libretto van Ingeborg Bachmann. En dan nu de derde acte, een doodvonnis en een droom. Het regiment Prinses van Oranje komt naar de stad en de spanning loopt op. Het leger wil dat Homburg gratie krijgt en het dreigt een opstand. Intussen ontvangt de keurvorst een brief van Homburg. De prins blijft bij zijn besluit. Hij vraagt niet om bevrijding, maar aanvaardt zijn straf. De keurvorst laat hem uit de gevangenis halen. De officieren moeten van Homburg zelf horen waarom hij niet gered wil worden. De prins houdt voet bij stuk. Dit is zijn eigen, weloverwogen keuze. Es ist mein unbeugsamer Wille. De keurvorst en Homburg verzoenen zich. Toch wordt de prins teruggebracht naar zijn cel. Wat hij niet ziet: de keurvorst verscheurt zijn doodvonnis. Bij het vallen van de nacht haalt Hohenzollern hem op. Geblinddoekt wordt Homburg naar de tuin geleid. In de verte klinken trommels als bij een dodenmars. En hij denkt dat zijn laatste ogenblikken zijn aangebroken en neemt afscheid van het leven. Dan gaat de blinddoek af en geen executie. Voor hem staan de keurvorst en Nathalie en daar zijn ook de lauwerkrans en de ambtsketen. Het beeld uit het begin keert terug. Wat toen een droom leek, wordt nu werkelijkheid. De prins krijgt zijn leven terug. De opera eindigt met de gedachte dat het gevoel ons kan redden, nadat juist dat gevoel voor zoveel problemen heeft gezorgd. En Homburg, die stort zich weer in een nieuwe veldslag. Rustig nagenieten zit kennelijk niet in zijn karakter. Nu, de derde en laatste acte, Der Prins van Homburg van Hans-Werner Henze, vanuit Salzburger Festspiele, Radioorkest Wenen onder leiding van Ingo Metzmacher.

Wie kommen die hierher? Ich weiß nicht, es scheint.

0: groot applaus voor de derde en laatste acte van Der Prins van Homburg van Hans-Werner Henze. Zoals die klonk tijdens een concertante uitvoering recent 20 augustus in de Felsenreitschule in Salzburg. U hoorde tenor Maximilian Schmid als Friedrich Wilhelm, de keurvorst van Brandenburg. Mezzosopraan Tanja Ariane Baumgartner als de keurvorstin. Sopraan Katrien Zukowski als prinses Nathalie van Oranje. Bariton Laurie Vazar als veldmaarschalk Dörfling. En in de hoofdrol de bariton Georg Niegel als prins Friedrich Arthur van Homburg. Verder nog bas-bariton Anthony Robin Schneider als kolonel Kotwitz. En tenor Magnus Dietrich als graaf Hohenzollern. En verder het Radio Symfonieorkest Wenen onder leiding van Ingo Metzmacher.
1: Opera Live met Jules van Hessen op NPO.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Omroepkoor Berlijn en de Berliner Philharmoniker in het slotdeel van de 9e symfonie van Hans Werner Henze. Een symfonie ter nagedachtenis aan de helden en martelaren van het Duitse antifascisme. Net als de opera zojuist, gedirigeerd hier door Ingo Metzmacher. Een droomtoestand laat Henze ook horen in zijn Nachtstücken und Arien. Die zijn op gedichten van Ingeborg Bachmann. Ja, dat is inderdaad degene die ook het libretto van de Prins van Homburg schreef. U hoort sopraan Juliane Banse.

Sopraan Juliane Bans, begeleid door het radioorkest Wenen onder leiding van Maren Elsop. In de nachtstukken und Arien nach Gedichten van Ingeborg Bachmann van Hans Werner Henze. Ja, en Bachmann en Henze kwamen allebei in Napels terecht. En dus ook niet zo vreemd dat Henze gefascineerd was door Italiaanse opera. En dan met name de nacht, de slaap, het slaapwandelen in de Italiaanse opera. Hij was een groot bewonderaar van twee componisten die de beroemdste slaapwandelscènes schreven. Vincenzo Bellini en Giuseppe Verdi. We laten ze allebei horen en wel in opnames van Maria Callas. La Sonnambula van Bellini, de slaapwandelaarster, was een van de lijfrollen van Callas. Er zijn zeker 5 verschillende opnames van verkrijgbaar. En wij laten de opname met de slechtste geluidskwaliteit horen. Die uit 1955 gemaakt in La Scala, Milaan. En daar moet je dus een beetje doorheen luisteren. Maar dan hoor je ook iets heel bijzonders. Callas op de toppen van haar kunnen. Ze zingt met veel risico, sommige stukken ongelooflijk langzaam. En de dirigent die perfect bij deze aanpak past, Leonard Bernstein. Dit is de beroemde slaapwandelscène uit Bellini's La Sonnambula. Het slot van de opera, de laatste minuut, is nauwelijks te horen, want toen kon het publiek zich niet meer beheersen.

Ja, stormachtig slot en waanzinnig enthousiast publiek voor de beroemde slaapwandelscène uit La Sonnambula van Vincenzo Bellini met Maria Callas als sopraan en ja, tenor van dienst was Cesare Valletti, die ook nog eens een keer een carrière kreeg in de pastamachine-industrie. Koor en orkest van de Scala stonden onder leiding van Leonard Bernstein. En dit was Callas dus live in 1955 in de Scala in Milaan. 2 jaar later nam ze in de studio de slaapwandelscène uit Verdi's Macbeth op. En die lieten we 2 weken geleden rond deze tijd ook horen in de nieuwe opname van Lise Davidsen. Maar zo donker en vol wroeging als Callas hier zingt, nee, zo hoor je niet vaak.

Muziek uit de vierde acte van Macbeth van Giuseppe Verdi en wel de Gran Scena del Sonnambulismo. Una macchia e qui tutt'ora. Dus beroemde slaapwandelscène. Dat was Maria Callas samen met de Philharmonia Orchestra onder leiding van Nicola Resigno. Tot slot geen slaapwandelend personage, wel iemand die in een droom ziet hoe die verder moet met zijn leven. En dat is een klein beetje zoals de prins van Homburg. Dan hebben we het over Atys van Jean-Baptiste Lully. In de derde acte van de naar deze persoon vernoemde opera wordt Atys in slaap gebracht door de slaapgoden en krijgt hij in een aantal dromen te zien wat er van hem zal worden als hij de liefde van Cybele niet beantwoordt.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De derde acte van de opera Atys van Jean-Baptiste Lully. U hoorde de tenor Matthias Vidal in de titelrol en sopraan Véronique Jean als Cybèle. Verder Les Ambassadeurs en La Grande Écurie onder leiding van Alexis Kozenko. Tot slot staan we in Opera Live stil bij het overlijden van bas-bariton John Breugeler afgelopen week. Op de internetpagina van het programma Podium kunt u hier meer over lezen. Hier laten we als een klein eerbetoon een deel horen uit Canticum Sacrum van Igor Stravinsky. U hoort John Breugeler in 1979 in de zaterdagmatinée met het Groot Omroepkoor en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van de ook dit jaar overleden dirigent Michael Tilson Thomas.

Een fragment uit Canticum Sacrum van Igor Stravinsky als een kort monument voor de afgelopen week overleden basbariton John Breugler. Groot omroepkoor en Radio Philharmonisch Orkest stonden onder leiding van Michael Tilson Thomas. En dat is het weer voor vanavond. Volgende week veel barok, Floridante van Georg Friedrich Händel. Opgenomen tijdens het Bayreuth Barok Festival met onder andere countertenor Max Emanuel Sencic. Dan gepresenteerd door Martijn Cornet. En na het nieuws nu vrije geluiden met Anne Maartje Lemmerijs. Samenstelling en regie vanavond was in handen van Bas Hagemeijer. Ik wens u nog een mooie avond.

0: NPO Klassiek. Jij hebt de volgorde bepaald en wij gaan ze voor je draaien. De allermooiste klassieke werken. Je hoort ze allemaal in de klassieke top 400. Vanaf maandag, de hele week, elke dag van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. De klassieke top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/top400.
1: Het vermogen dat je opbouwt, gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Müller Museum. Mis het niet.
1: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
3: 65 jaar Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober. Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.
4: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
8: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
7: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. ZUZA.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. Een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters helpt na zijn arrestatie de FBI met het identificeren van andere leden. De man werd deze week opgepakt in Jordanië. De Amerikaanse inlichtingendienst zit achter de hackers aan, omdat ze 1,5 week geleden bekend maakten dat ze gegevens van 1000 FBI-medewerkers in handen hebben. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en aan het eind van de middag hield de politie een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie en vielen er miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht en trainde lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e. Toen werd hij na een val 12e. Jan-Roelof Kruithof was 89. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Het moet voorkomen dat er foto's gemaakt worden waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een snel draaiend rad zitten. Daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog en dat is op veel foto's online terug te zien. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt Nederland weer tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls. Nu in Museum Gouda.
3: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
4: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
2: Wonder Walls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
9: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
10: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
9: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
0: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
11: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Ja, ik kom hier echt een beetje hijgend aangerend, want ik was vanavond op het verjaarsfeestje van Steve Reich in Muziekgebouw aan het IJ. Vier fantastische ensembles stonden daar vanuit hun diepste vezels Reich's The Desert Music te vertolken. En dat was behoorlijk indrukwekkend en fantastisch. Ensemble Klang, New European Ensemble, het Nederlands Kamerkoor en Het Muziek. Morgen doen ze het nog eens in Den Haag en later deze maand ook nog in Middelburg en Nijmegen. Maar ook als je daar geen mogelijkheid toe hebt, vanavond zetten we hier bij Vrije Geluiden het feestje ter ere van Steve Reich's 90ste verjaardag sowieso nog even voort. En we openden de nacht met zijn I Saw a Dream.

I Saw a Dream uit de Daniel Variations van Steve Reich door Los Angeles Master Choral onder leiding van Grant Gorson. En daarmee openen we de nacht en gaan we dit laatste uurtje van Reichs verjaardag zijn muziek nog eventjes ten volste vieren. Steve Reich werd dus geboren op 3 oktober 1936 in New York. En de meeste van ons zullen hem kennen als een van de grondleggers van de minimal music. Maar ja, dat ben je natuurlijk ook niet in één dag. Dus waar is het voor Reich begonnen? Nou, grappig genoeg heeft hij zich tijdens zijn studie helemaal toegelegd op 12-toonsmuziek. En dat is ook weer niet zo raar, want dat was absoluut de mode in Europa in die tijd. En Reich studeerde weliswaar in Amerika, maar wel bij twee Europese docenten. Namelijk de Italiaanse Luciano Berio en de Franse Darius Milhaud. En uit die hele vroege jaren heb ik geen werk van Reich zelf kunnen vinden. Het eerste werk dat hij op zijn eigen website vermeldt is uit 1965. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar het mooie toeval wil dat een van deze docenten, daar zijn de Darius Milhaud, nog op mijn luisteraars verzoeklijstje staat. John wilde namelijk heel graag La Création du Monde van Darius Milhaud horen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Een fragment uit Steve Reich's Come Out was dat. Je hoort de stem van een jonge jongen die door de politie mishandeld werd op basis van racistische motieven. Deze groep waar de jongen onderdeel van was, werd bekend als de Harlem Six en zorgde voor veel ophef in de jaren 60 in Amerika. En Reich gebruikt dus een opname van de stem van deze jongen en laat die op 2 tape recorders tegelijk lopen, maar de ene recorder loopt net iets sneller dan de andere. En zo ontstaat er dus een verschuiving die we face shift noemen. En dat principe is een grote rol blijven spelen in zijn muziek en niet alleen in zijn elektronische of tape muziek, maar hij is het ook instrumentaal gaan toepassen en dat hoor je dan weer heel goed in Piano Face.

Een stukje uit Piano Face van Steve Reich, gespeeld door Peter Aidu is dit. Ja, en het nadeel bij Reich en aanverwanten is dat het allemaal van die hele lange stukken zijn. Dus ik moet fade-outs maken als ik meerdere dingen wil kunnen laten horen. Maar in dit stuk hoor je ook dat principe dat Steve Reich ontdekte met zijn tapes heel goed verklankt worden door live-instrumenten. Eén van de pianopartijen blijft strak in tempo en de ander versnelt een heel klein beetje tot hij op de volgende noot van het patroontje valt. Dan blijven ze daar weer even samenhangen en zo gaat dat door. En dit klinkt ook weer kinderlijk simpel, maar dit is echt best een uitdaging om te spelen. En in deze opname hoorde je dat de pianist zelf de strakke partij had ingespeeld en er dan live overheen speelt. Maar ik heb het ook wel eens gehoord met echt twee pianisten. En dat is voor allebei een sterk staaltje focus om dit voor elkaar te krijgen. Maar denk nu niet dat Steve Reich alleen maar met deze leuke ontdekking is blijven spelen. Nee, zijn oeuvre is veel en veel breder dan dat. Dus wij springen even van de jaren 60 naar de late jaren 80. Dit is het laatste deel uit Electric Counterpoint.

Electric Counterpoint van Steve Reich door Pat Metheny. En in deze muziek hoor je 12 vooraf opgenomen gitaarpartijen. En als je het live zou horen, wordt die 13e er dan live overheen gespeeld. Afgelopen jaar klonk dit nog live in de zaterdagmatinee met Aart Strootman. En hij neemt dan van tevoren zelf die 12 partijen op. Maar hij heeft dus ook een project waarbij hij al die partijen opneemt met publiek erbij. Dan ben je een paar uur onderweg, ruim 4 uur doet hij daarover. En volgende maand gaat hij dat weer doen op November Music Festival. Op 21 november tijdens de Ambient Night, om precies te zijn. Ik kijk daar heel erg naar uit, want ik heb dat nog niet meegemaakt. En je wordt dan helemaal onderdeel van het maakproces van Reich. En ook dat typeert zijn muziek weer enorm. Ik wou dat ik de hele nacht door kon gaan, maar ik zie dat ik een beetje vaart moet maken. Laten we dan snel naar een recenter werk gaan luisteren. Zijn allernieuwste stuk, In All Your Ways, ging op 19 september in Nederlandse première, ook in de zaterdagmatinee. Dus dat kun je terugluisteren via npoklassiek.nl als je dat wil. En ik draai nu nog een deeltje uit zijn Mallet Quartet uit 2009.

So Percussion speelde het eerste deel uit Steve Reich's Mallet Quartet. En ik heb keuzestress, want ik wilde je nog vertellen over Different Trains en over Music for 18 Musicians. En over Reich Richter, dat vorig jaar nog klonk in Tivoli met een zaal vol dansende mensen. En over zijn enige psalm, Tehillim. En we hebben het nog helemaal niet gehad over de invloed die hij heeft op makers van nu, zoals Michael Gordon, David Lang, Julia Wolf, Bang on the Can Collective in Amerika. En dat laatste is eigenlijk wel een mooie afsluiter voor vanavond. Muziek door Bang on a Can Collective werd immers ook aangevraagd door luisteraar Sascha. Dus dan sla ik twee vliegen in één klap. Bang on a Can is het hedendaagse muziekensemble van Amerika. Zij werken uiteraard ook graag en vaak samen met Steve Reich. Dus hier is nog een stukje Music for 18 Musicians door Bang on a Can All-Stars op de valreep van Reichs 90ste verjaardag. En ik moet niet vergeten te zeggen, wil je zijn muziek live horen? Morgenavond speelt zijn The Desert Music nog in Den Haag. En op 24 oktober in Middelburg. En op 25 oktober in Nijmegen. En het geldt natuurlijk voor alle muziek, maar zeker ook voor Reich. Als het even kan, wil je dit live ervaren. Ik wens je daarmee een hele goede nacht. En heel graag tot morgen.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Echt baanbrekend.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Op het moment dat er echt een ontmoeting is, een connectie is, een verbinding is. Ja, daar kan ik dan geen genoeg van krijgen.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Nee, het moet door, want je wil weten hoe dat verder gaat.
1: Deze week is mijn gast opera-regisseur Kenza Kucukali.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
8: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
10: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühlen Museum. Mis het niet.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zondag 4 oktober, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie en vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. En die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist, het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen, in de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.